zonder land. Loop je hulpeloos verlaten aan je moeders warme hand. Als een schaap tussen de wolven naar bestemming

weer een uur Slingeland FM. De stem van Dit is Slingeland FM met het nieuws van 3 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit de koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. Het Openbaar Ministerie in Frankrijk is een onderzoek begonnen naar de manier waarop Israël Franse burgers heeft behandeld die meevoeren met de flotilla naar Gaza. Israël hield dat internationale hulpconvooi vorige maand tegen op volle zee. Er kwamen berichten over mishandelingen en vernederingen van de opvarenden. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor 2 zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen en moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. De Oranje Vrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen. En daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer, op veel plaatsen droog, bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon, het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

zometeen weer een uur Slingeland FM. De stem van Dit is Slingeland FM met het nieuws van 4 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de Straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika 4 radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt het vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van het land. Wat kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. De Oranjevrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. De eerste nederlaag onder bondscoach Vuurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het team heel slordig. Dan het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt de zon, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. De stem van dit is Slingeland FM met het nieuws van 5 uur. Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika een aantal radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt het vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch, omdat een aantal landen het niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. Dan nog het weer, op veel plaatsen droog, bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna regen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nachtwacht. Non-stop muziek.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. De stem van Slingeland FM, met het nieuws van 6 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten drones heeft neergehaald. Volgens Amerika had Iran die gelanceerd richting de straat van Hormuz en landde rond de Persische Golf. Iran meldt dat de aanval een vergelding...

0: melding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse basis in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS zegt dat de militaire basis in Bahrein niet is geraakt. Het Amerikaanse leger haalde een paar uur geleden Iraanse drones neer die vlogen naar de straat van Hormuz. Daarop viel Amerika Iraanse radarposten aan. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. De Oranjevrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer. In de ochtend eerst droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor ook wat zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Bene Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
2: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
3: Nu, Slingeland non-stop.

0: weer een uur Slingeland FM. Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 7 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Perzische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat die in Bahrein is geraakt. Het leger haalde vannacht ook Iraanse drones neer en daarop viel Amerika nog Iraanse radarposten aan. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. Ze waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden er nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. De Oranje Vrouwen hebben gisteravond verloren van Ierland. Het werd 3-2 en daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar.

dit jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk, de grote concurrent, die won eerder op de avond met 2-0 van Polen. En daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. En de eerste nederlaag onder bondscoach Veurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het vrouwenteam heel erg slordig. En naar het Eurovisie Songfestival keken dit jaar tientallen miljoenen mensen minder dan vorig jaar. Het waren de 131 miljoen tegenover 166 miljoen vorig jaar. Het festival noemt de daling vanzelfsprekend, omdat een aantal landen, onder wie Nederland, niet wilde meedoen vanwege de deelname van Israël. Ook zenden sommige landen het evenement niet uit. In Nederland gebeurde dat wel, dat gebeurde door de NOS. Het weer, het is droog, maar vanuit het zuidwesten is er steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen. Vooral in het oosten en het noordoosten lokaal stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien, 's middags af en toe zon en dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

0: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Bene Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 8 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Iran en de VS hebben vannacht over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse drones en ballistische raketten heeft neergehaald. Iran meldt dat die aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Officieel geldt er nog altijd een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Argentinië gaat het onderzoek naar het hantavirus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het hantavirus. Tot nu toe zijn al zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Australië heeft last van een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en de inheemse dier- en plantensoorten. De afgelopen tientallen jaren is het aantal konijnen die door Britse kolonisten naar Australië werden gebracht fors toegenomen. Naar schatting lopen er nu zo'n 250 miljoen rond. De dieren die planten zich razendsnel voort en dat is dus juist het probleem. Ze eten veel gewassen van boeren op en de schade wordt geschat op ruim 150 miljoen euro per jaar. Het weer dan nog, droog, maar vanuit het zuidwesten steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen, vooral in het oosten en het noordoosten. Lokaal kans op stevige buien.

0: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
1: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
2: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 9 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Persische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat de basis in Bahrein is geraakt. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Argentinië gaat het onderzoek naar het hantavirus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het hantavirus. Tot nu toe zijn al zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Op de Hondius raakten 13 mensen besmet, 3 mensen, onder wie 2 Nederlanders, overleden. De Britse acteur Anthony Head is overleden. Bij het grote publiek werd hij bekend door de serie Buffy the Vampire Slayer, eind jaren 90. Daarin speelde hij de mentor en vaderfiguur van hoofdpersonage Buffy Summers. Head speelde verder nog rollen in Ted Lasso en Little Britain. Hij overleed aan de gevolgen van een longontsteking. Anthony Head was 72 jaar. En het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
4: De taart in het spelletje wordt beschikbaar gemaakt door Heijeman, de bakker. Nu, pluk de dag.

0: know.
1: My Silver Lining, you're the first aid kit.
2: Muziek, informatie, nieuws en tips. Dit is Pluk de Dag. Presentatie Ineke Bekkering en Hans Derksen.
3: Een hele goede morgen en hartelijk welkom bij Pluk de Dag. Nieuws en informatie uit de eigen gemeente op de zaterdagmorgen. Na een vakantiebreek van een maand zijn we weer terug en wij zijn daar heel erg blij om. En hopelijk jullie ook. En eigenlijk zou Cindy Geurkink hier moeten zitten, maar zij is helaas ziek. Heel jammer.
1: Ja, de vrolijke noot missen we een beetje.
3: Ja, nou, ik kan ook heel vrolijk zijn.
1: Ja, dat weet ik.
3: Maar ik neem met haar voor haar waar en met heel veel plezier. Tegenover mij aan het mengpaneel dus wel Hans Derksen. Gelukkig, jullie hebben hem al gehoord. Goedemorgen. Heb je genoten van je vakantie?
1: Ja, een beetje dubbele vakantie was het eigenlijk. De hele maand mei ben ik vrij geweest. Niet alleen vakantie, maar ik ben ook van baan geswitcht. Dus ik moest even mijn vakantiedagen en mijn vrije dagen opnemen. Moest, nou ja, dat mocht. En na 15 jaar heb ik dus een carrière switch gemaakt. Ik ben nu in dienst van de gemeente Winterswijk.
3: Aha. En dat bevalt?
1: Dat bevalt zeker, ja.
3: Hartstikke mooi. Ja. Nou, daar horen we misschien later nog wat meer over. Wie weet, dat kan maar zo. Ja. Maar we hebben voor vanochtend een leuk programma samengesteld met afwisselende items. Zo gaan we in gesprek met Ria Bussink van de gemeente Winterswijk. Zij is beweegmakelaar. En wat zij precies doet in die functie en waarom haar werk zo belangrijk is, dat vertelt ze zo meteen in Pluk de Dag Actueel. In de tweede uur komt Erna, waarvan ik de achternaam even vergeten ben, maar dat komt alweer naar boven. En zij is van de Transit.

Joost, die komt bij ons aan tafel en zij vertelt over het museum en over de bijzondere dag die ze daar eergisteren hebben georganiseerd. En natuurlijk spelen we straks om 9:30 het bekende spelletje Raad waar die staat, waarbij je weer een heerlijke taart kunt winnen bij de bakker.

0: buurtschappen of in ieder geval omgeving, in ieder geval gemeente Winterswijk. De eerste aanwijzing is, het is er weer tijd voor.
1: Nou, dan denk ik aan asperges.
0: Ja, ja. Nou, dat is een beetje het lot, een beetje aan
1: het einde. Dat is een beetje te laat. Ja, ja, ja, ja. Aardbeien, aardbeien.
0: Ja, het gaat om een plek, hè.
1: Ja. Het gaat om een plek. Nou ja, aardbeienveldje, kan ook. Ja, kan. Bij ons in de tuin. In de tweede uur hebben we Freddy Nauta aan de telefoon. Hij is van de Sterrenwacht in Lochem. En hij zal vertellen over de twee meest heldere planeten aan de hemel die we op dit moment kunnen zien. Nou, natuurlijk hebben we ook het weerbericht van Gerrit Vossers en de activiteitenagenda en tussendoor heel veel muziek. Me dunkt, zo krijgen we deze twee uur wel vol op deze 6e juni.
0: Zeker.
1: En Hans, wat is er zo bijzonder aan 6 juni? We hebben een beetje gedoken in de archieven.
0: Ja, we hebben een beetje gedoken in de archieven. Nou goed, voor één bijzondere dag, dan hoeven we eigenlijk de archieven niet in. Want eigenlijk weet iedereen het wel. Dat gaat natuurlijk over D-Day, een wereldwijde herdenkingsdag. Van de geallieerde landingen in Normandië op 6 juni 1944. Uh-huh. En dan heb je natuurlijk nog 1990. Toen werden de eerste foto's genomen van buiten het zonnestelsel door ruimtesonde Voyager 1. En die werden doorgestuurd naar de aarde. En op de foto's zijn 6 planeten, waaronder de aarde, te zien.
1: Oh, vanaf dat komt mooi uit als we Freddy in de uitzending hebben. Ja.
0: Vanaf een afstand van maar liefst 6 miljard kilometer. En daar kan Freddy Nauta wellicht straks nog even iets over zeggen. Het is vandaag ook wereldongedierte dag en het is de dag van het schaap.
1: Hoe kom je daar nou bij?
0: Ja, goed. Elke dag is wel een speciale dag. En er zijn natuurlijk diverse evenementen in het kader van de Pride maand. Zo vindt rond deze periode de Kennel Pride in Utrecht plaats. En in het kader daarvan beginnen we maar met deze muziek.

0: Pluk de Dag Actueel.
1: En in het kader van Pluk de Dag Actueel hebben wij in de studio te gast Ria Bussink, beweegmakelaar bij gemeente Winterswijk. Ria, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Fijn dat je zo vroeg uit je bed komt voor ons. Ria, je bent beweegmakelaar en dat doe je al heel lang, maar beweegmakelaar vind ik best wel een hip woord. Wat houdt dat precies in?
2: Nou, een beweegmakelaar is inderdaad een beetje een vreemd woord. Het is eigenlijk dat ik met mensen mee kan denken die een vraag hebben over het bewegen. En soms komen mensen zelf naar me toe. Ik sluit ook aan bij glietrajecten waar mensen wat willen afvallen.
1: Hoe noem je dat? Glie?
2: Glie. Combineerde leefstijlinterventie.
1: Okay.
2: Dus dat is wat breder dan alleen bewegen. Maar het bewegen is zeker een onderdeel. Bewegen is altijd goed. Er is heel veel aanbod in Winterswijk. Daar ben ik ontzettend blij mee. Heel veel verenigingen, heel veel wandelgroepjes, noem maar op. Dus het is altijd voor iedereen wel wat te vinden, maar het is best lastig. En ook van wat past bij jou, wat kan je. En daarnaast is het ook wel zo dat de meeste winst vaak te behalen is gewoon in je dagelijkse leven. En je kunt wel een uurtje in de week gaan sporten, maar dan blijven er heel veel uren over. Dus ja, denk daar ook over na. Van wat kun je in je dagelijks leven verbeteren? Door misschien als je ergens werkt en er met de auto naartoe moet, auto iets verder wegzetten, wat vaker de trap nemen. Als je een huis hebt met een trap, ga een keer vaker naar boven of naar beneden.
1: Vergeet dus wat mee te nemen.
2: Ja, nou dat soort dingen. Ga een wandelingetje maken, supergoed. Dus zo zijn er best heel veel dingen te bedenken. Wat helemaal niet extra veel moeite kost. Want iedereen hoeft natuurlijk niet echt te gaan sporten, maar wel bewegen. Ja. Dat is ook wel een beweegrichtlijn. Dus ja.
1: Jij brengt dus als makelaar zeg maar ook wel vraag en aanbod bij elkaar. Als mensen meer willen bewegen. Jij weet welke verenigingen en sportgroepjes en wandelclubjes er allemaal zijn in en rond Winterswijk.
2: Ja, zeker. En ik kan ook meegaan. Want vaak is de drempel ook hoog om zomaar ergens naartoe te stappen.
1: Zijn het vaak ouderen die bij jou komen? Of is het,
2: Het is 18 plus. Gemiddeld zijn het wel merendeel 55-plussers. Maar dat hoeft absoluut niet.
1: Nee. En gaat het alleen om bewegen wat jij doet of is het een breder spectrum?
2: Nou, ik probeer zeker wat breder te kijken. En in dat kader is natuurlijk steeds meer aandacht voor gezondheid. En wat kan je daar zelf aan verbeteren? Wij zijn gestart sinds kort bij de gemeente, bij de post, met een leefstijlloket. Ik ben nu bezig met ook de opleiding. Dat is echt een opleiding, leefstijlcoach. Want ja, bewegen is een onderdeel natuurlijk van gezondheid. Maar wat ook vaak belangrijk is, is voeding. Stukje ontspanning, slapen, stress. Dus ja, het is eigenlijk een combi van. En op die onderdelen kunnen mensen dus nu ook bij mij terecht. Waar ik bij dan samen kan onderzoeken met iemand van wat zou je kunnen veranderen. Het gaat vaak toch om een stukje gedragsverandering. Ook heel concreet, dat is ook heel fijn. Kleine stapjes. Nou, een voorbeeldje, wat kun je doen bijvoorbeeld 's avonds, vaak herkenbaar. Vaak hebben mensen dan toch zin om een beetje te snaaien. Nou, neem misschien een gezondere keuze. Of ga iets anders doen. Ga een wandelingetje doen om af te leiden. Of nou, noem maar op. Dus echt kleine stapjes om eigenlijk je gezondheid, je leefstijl te kunnen verbeteren.
1: Ja, want het is bij het snaaien vaak zo van dat eerste chipje. Dan heb je de smaak in je mond en dan is het schaaltje ook maar heel gauw leeg. Het is moeilijk om het bij één chipje of één handje pinda's te houden. Dan,
2: heel herkenbaar, ja zeker. Ja. En daar kun je echt wel iets in veranderen. Maar niet alles tegelijk. In kleine stapjes. En ook weer kijken. Van nou, wat past bij jou, wat wil jij? Kijk, ik kom niet met een heel plan. Het is echt samen kijken, wat wil jij? Wat is jouw vraag? En wat kun je daarin doen? Heel duidelijk afspreken van, nou, wat ga ik doen? Heel concreet, wat, wanneer?
1: En mensen komen dan ook een aantal keren bij jou, dat je hen ook coacht en dat ze misschien een dagboekje bijhouden. Moet ik me zoiets voorstellen?
2: Ja, dat kan. Een dagboekje kan een hulpmiddel zijn. Er is bijvoorbeeld een eetmeter-app wat iedereen kan gebruiken. Een gratis app wat goed in elkaar steekt. Dus zo zijn er ook allerlei hulpmiddelen die je kan gebruiken. Maar ook weer kijken, wat past bij jou? Wat wil jij? Wat voor de een werkt niet voor de ander.
1: Nee, dus... en ik kan me ook voorstellen dat insteek ook is.

0: maar als het niet goed is, corrigeer me vooral. Dat je ook vooral kijkt naar wat kan wel in plaats van wat mag allemaal niet.
1: Zeker, dat is echt het allerbelangrijkste. Een beetje positief vooruitkijken en niet van wat allemaal al niet gelukt is. Nee. Maar ja, kijken wat kan er wel. En dan is er voor iedereen wel wat mogelijk.
0: En dat bij een gezonde leefstijl is het niet alleen maar op wortels en komkommers kouwen, maar er zijn meer gezonde keuzes dan dat bij als je wilt snaaien.
1: Ja. Zeker, en wat ook vaak belangrijk is als één tip bijvoorbeeld, ga niet de hele dag door eten, maar probeer echt 3 keer per dag. Want daarna gaat je lichaam, als je tijd niet eet, over op een stukje vetverbranding. Dus hoef je niet eens minder te eten, maar ja, soms ook gewoon slimmer.
0: Ja, en gestructureerd. Hè? Ja. Want ik hoor wel eens, het ontbijt is een hele belangrijke maaltijd op een dag. Klopt dat?
1: Dat is zo. Aan de andere kant zijn er ook wel bijvoorbeeld het intermittent fasten, wat juist zegt van, goh, juist een aantal uren niet eten. En dan zou je ook het ontbijt over kunnen slaan. Dus soms is ook juist een tip om die vetverbranding aan te zetten. Bijvoorbeeld juist eventueel als je wel wil ontbijten, voor het ontbijt een activiteit te doen. Dus ja, er zijn echt verschillende mogelijkheden. Het is ook wel heel persoonlijk.
0: En jij kijkt echt van wat past bij deze persoon. Want dan hou je het ook het beste vol als het goed bij
1: ja,
0: je past.
1: Ja, en wat wil je zelf? Ja. Dat is het belangrijkste. Ja.
0: Hey, en doe je dat alleen bij de post? Of is er een heel team om jou heen? Of heb je veel collega's?
1: Zeker, ik heb heel veel collega's. Alleen de leefstijlcoachopleiding ben ik op dit moment de enige die dat doet. Het is ook zo dat ik echt mensen wel een stukje kan begeleiden een tijdje. Maar ik kijk ook wel van, goh, is er voor deze vraag dan misschien toch een vraag voor een diëtist? Of voor een ademhalingscursus? Of voor een fysio? Dus het is ook zeker de bedoeling om ook wel, als het nodig is en mensen willen dat, op bepaalde onderdelen misschien te verwijzen. Maar het is niet altijd nodig.
0: Nee. En dan komen mensen bij jou? Is dat op verwijzing van een huisarts of eigen initiatief? Of
1: alles kan. Ja, het kan huisarts, praktijkondersteuners, ziekenhuis. Allerlei manieren. Maar mensen kunnen ook zelf komen. En dat is natuurlijk het mooiste, als ze zelf de vraag hebben en zelf de stap zetten. En op dit moment hebben we dus op dinsdagochtend dan een inloopspreekuur. Dus kunnen mensen gewoon binnenwandelen met een vraag over gezondheid, leefstijl. Maar mensen mogen ook bellen, appen, mailen. En dan kunnen we ook een afspraak maken.
0: Want hebben jullie een website bijvoorbeeld?
1: Ja, we hebben vanuit verschillende websites natuurlijk. Vanuit de gemeente, vanuit de post. Maar ik val ook deels onder Actief Winterswijk. Is ook een eigen website. En daar staan ook mijn gegevens te vinden.
0: En heb je nog speciale activiteiten waarvan je denkt van, oh, dat is echt leuk om te melden voor de komende periode? Staat er nog wat op stapel?
1: Nou ja, misschien wel leuk. Wat vaak heel laagdrempelig is toch wel het wandelen. We hebben een aantal wandelgroepjes, wat ook gewoon gratis is.
0: Vanuit de gemeente wordt dat georganiseerd?
1: In eerste instantie vanuit de gemeente heb ik een tijdje zeg maar de wandeltraining of een groepje begeleid. En die mensen gaan dan door en dan kunnen we nieuwe mensen bij aansluiten. We hebben een QF Fit app, zo heet dat nu nog. Dat is wat door de gemeente betaald. Kunnen mensen gratis gebruiken. En dat is mooi, want dan alleen wandelen is eigenlijk niet genoeg. En zeker als je iets ouder wordt, is ook kracht, bordversterkende oefeningen en een stukje balans belangrijk. En dan kun je dus met een app gaan een stukje wandelen en dan kun je een oefening krijg je dan met een filmpje erbij. En dat is dus met groepjes waar dan eigenlijk vanzelf wel ook een begeleider ontstaat. En op dit moment is dat op de maandagmorgen om 10 uur vanaf Zwembad Jaspers. Op dinsdagmorgen 9:30 vanaf de McDonald's. En dan hebben we op de donderdagmorgen een nieuw groepje, wat eigenlijk bedoeld is voor echt starters. Dus een 30 minuten. Ook vanuit Zwembad Jaspers om 11 uur. En we hebben een groepje die wat langere afstand doet nu op de maandagmorgen om 10 uur.
0: En wat is een langere afstand? Waar moet ik dan aan denken?
1: Nou, dan moet je denken aan 2 uur ongeveer.
0: Oké, dat is fors. Dan heb je wel 10 kilometer, denk ik.
1: Nou, ze doen natuurlijk ook oefeningen, iets minder. En het wordt ook aangepast natuurlijk. Zij vertrekken altijd vanaf wisselende locaties. Dus dan is het handig even om met ze mij contact op te nemen.
0: En hoe groot zijn die groepen ongeveer? Waar moet ik aan denken?
1: Nou, gemiddeld tussen de 4 en 12 ongeveer. Dus het is echt plek dat mensen nog extra kunnen aansluiten.
0: En leeftijd? Van alles?
1: Ja, 18 plus. Van alles eigenlijk wel. En ik kan natuurlijk ook meedenken als mensen toch echt met een wandeltrainer willen. Echt onder begeleiding.

0: leiding. Dan heb je bijvoorbeeld ook sportieve wandelen in Winterswijk. Dus er zijn ook echt allerlei andere mogelijkheden. Ja,
1: en de omgeving is natuurlijk prachtig om te wandelen. Zeker. Dat is echt, echt wel de moeite waard.
0: Dat is ook echt belangrijk. Geniet ook ervan. Hè?
1: Ja. En fietsen? Doen jullie ook aan fietsen?
0: Fietsen is bijvoorbeeld niet vanuit de gemeente, maar heel leuk. Op de donderdagmiddag om 2:00 vanaf Boogie Woogie. Vanuit vrijwilligerspunt georganiseerd een wandelgroepje. Naast dat het natuurlijk ook een fietsclub is, maar wil je echt gewoon met je gewone fiets of met je e-bike, met een groepje, is dat mogelijk. En ook de ouderenbonden doen 1 keer in de maand bijvoorbeeld een fietstocht.
1: Nou, dus. En later deze maand natuurlijk de fietsvierdaagse. Als mensen even flink aan de bak willen.
0: Ja. En ik hoop ook altijd op natuurlijk nieuwe initiatieven van mensen zelf. Dus kan ik ook bij meedenken. Of als iemand samen, niet iedereen wil in een groep. Met een maatje, daar zoek ik eigenlijk ook altijd wel mensen voor die dat willen. Dus ja, kun je misschien mensen aan elkaar koppelen en gaan ze samen op pad.
1: Ja, en gezonde leefstijl, verstandig eten, niet te veel snaaien, goed bewegen, is natuurlijk vanuit preventief oogpunt ontzettend belangrijk.
0: Zeker, en ook slapen, zorg ook voor een stukje ontspanning. Veel mensen hebben toch wel wat stress of werkdruk. Dus daar kun je ook naar kijken van wat kan ik daarin misschien verbeteren.
1: Ja. En nog een laatste vraag. Weten mensen jullie goed te vinden? Wordt er veel gebruik gemaakt van jullie diensten en aan jullie aanbod?
0: Nou, ik denk dat het echt nog veel beter kan. Dat het echt nog niet altijd voldoende bekend is. Of misschien is de drempel ook hoog. Maar we kunnen ook altijd gewoon even kort eerst kennis maken. En dan kun je altijd nog zien van, wil ik iets? Of
1: Ja. Nou, wie weet zijn er luisteraars die zeggen van hey, de zomer komt eraan. Ik wil toch even weer wat fitter de zomer in.
0: Ja.
1: En dan zijn ze bij jullie van harte welkom.
0: Zeker, absoluut.
1: Nog even, dinsdagmorgen is het inloopspreekuur. Ja, hoe laat is dat?
0: Het inloopspreekuur is van 10 tot 12. Maar goed, ik snap dat niet voor iedereen haalbaar is. Dus je mag ook gewoon een afspraak maken via de post of via mij rechtstreeks.
1: En telefoonnummers en zo zijn allemaal te vinden op de website.
0: Op de website. En anders, mail is misschien makkelijk te onthouden. leefstijlloket@winterswijk.nl.
1: Oké. Okay. Ik hoop dat jullie heel veel aanmeldingen krijgen, want het
0: Dankjewel.
1: Is hartstikke belangrijk.
0: Ja, zeker.
1: Dankjewel voor je komst.
0: Dankjewel.
2: Ja, en wij gaan naar muziek. We gaan naar een vrij recente single. Die kwam volgens mij vorige week uit. Raccoon nam het nummer vorig jaar al op voor hun eigen album. Maar ze hebben hem opnieuw opgenomen. Maar nu met zangeres Faela. Raccoon, Daffodils.

0: uitgebracht. Een nieuwe single, Daffodils, oftewel Narcissen. Prachtig. Je hoort een raccoon samen met Faela. We gaan naar het weekend weerbericht met niemand minder dan Gerrit Vosses.
1: Slingeland weerbericht.
2: De afgelopen tijd was het wisselvallig en plaatselijk is er ook veel neerslag gevallen. Er viel een pittige bui, er was zelfs nog onweer bij, wat hagel en ook soms veel wind. En de verschillen per plek zijn groot, per plaats zijn erg groot. In Vorden is de afgelopen 5 dagen 52 mm gevallen. In Meddel 44 mm. In mindere mate in Hupsel met 27 mm. Halle 28, Doetinchem ook 27. En Zelm die zat zo rond de 26 mm. En vandaag, deze zaterdag, is dan droog begonnen met ook al wat zon. In het zuidwesten van het land ligt een regengebied dat langzaam richting het noordoosten trekt. In Gelderland is het in de ochtend nog droog, maar neemt wel geleidelijk aan de bewolking wat toe. Vanmiddag gaat het zo nu en dan wat regenen, het laatste in de Achterhoek. Maar er ontstaan soms felle buien. En tussendoor is de zon er ook af en toe, al zal dat niet veel zijn. Verder waait er een zwakke tot matige zuidenwind, maar tijdens een bui zal de wind wat harder aantrekken. Het wordt rond de 19 graden. Vanavond trekken nog enkele buien over, maar wordt het geleidelijk aan wel wat droger. En komende nacht is het wisselend bewolkt bij een matige zuidwestenwind. Koelt het dan af naar 13 graden. De zondag is het in de ochtend bewolkt en vooral in de noordelijke helft van de provincie kan al een bui vallen. In de middag trekken de meeste buien naar het oosten weg en vanuit het zuidwesten komt de zon wat vaker door. Er staat een matige westenwind en dan wordt het rond de 19 graden. Ook maandag is er nog veel bewolking, maar is er een tijd lang wel droog. Het is wat vochtig, het zal wat drukkend warm aanvoelen bij temperaturen oplopen naar 22 graden. En eind van de dag kan er een bui vallen, mogelijk met een klap onweer. Maar de rest van de week blijft het wat wisselvallig, met dagelijks wel wat regen of enkele buien. Tussen de buien door ook af en toe wat zon. En bij overwegend zuidwestenwind ligt de temperatuur zo rond tussen de 18 en de 20 graden na het weekend. In het volgend weekend kan de temperatuur wat hoger uitkomen.

0: brauchen einen Mann.
1: Ja, joh, de Barbara Schöneberger gibt das auch in groß. Ja, geen idee eigenlijk. Wij gaan naar ons spelletje. Ons welbekende spelletje.
2: Win een taart met raad waar die staat.
1: Ja, dat bedoel ik.
3: En iedereen kan weer meedoen. Want, want we zeggen altijd, als je de laatste 4 weken een taart gewonnen hebt, dan geeft de kans even aan een ander. Maar we zijn 4 weken uit de lucht geweest. Dus ja, de lijnen staan voor iedereen open.
1: Ja, en die lijn dat is 53 11 10, naar onze studio. En zoals Ineke in het begin al zei, bij de aankondiging van dit programma, we gaan het iets anders doen. Het hangt niet meer vast aan een activiteit. We zijn echt op zoek naar een plekje, een gebouw, noem het allemaal maar op, in Winterswijk, in het buitengebied, in de buurtschappen, gemeente Winterswijk. Dus heel ruim.
3: Overal.
1: Winterswijk is ontzettend groot qua oppervlakte. Dus nou goed, en dan moet je het maar doen met onze aanwijzingen. De eerste aanwijzing hebben we al gegeven.
3: Het is er weer tijd voor.
1: Het is er weer tijd voor. Ja. Dus ik zeg, de lijnen zijn open. En heb je trek in een lekkere taart en wil je graag die bon winnen bij die bakker in de Middelstraat, dan zou ik gewoon even proberen. Want zelfs de eerste beller, die maakt kans op de taart. Als het niet gewonnen, als die er niet uitgaat vandaag, dan is de eerste beller gewoon de winnaar.
3: Kijk, dat is ook wel een leuke. Wij hebben natuurlijk op de koffie altijd 2 pakken koffie weg te geven.
1: Ja.
3: En soms gaat hij er niet uit, maar we kunnen ook zeggen, de eerste bellen die... kijk, dit is stimulerend wat je zegt.
1: Ja, zeker. Goedemorgen, Slingeland en Wim.
4: Goedemorgen, met Wilma.
3: Hé, hey, Wilma.
4: Zijn jullie weer op luchtzwembad?
1: Nou, dat vind ik niet leuk, Wilma. Het is in één keer goed.
4: Okay. Ik dacht, ja, nou, het is er nu weer tijd voor, hè?
1: Ja, het is er weer tijd voor. En,
3: potverdorie. Ja. Ja, je had zo zitten puzzelen op nieuwe aanwijzingen, Hans. Nou,
1: ja, weet je,
3: maar goed hoor, Wilma.
1: Ik had er van de week 60 gemaakt. 60 plekjes waar we zouden kunnen staan. En Cindy zei tegen mij, weet je wat, laten we beginnen bij het opluchtzwembad. Die is pas geleden opengegaan en het is er natuurlijk weer voor. Maar het is helemaal goed.
4: Dat is mooi.
1: Ja, weet je hoe het in zijn werk gaat?
4: Ja, ik kan een bon afhalen
1: Ja, hij is vandaag tot 2 uur open en de rest van de week ook tot 2 uur. Dus dan kun je gewoon even binnenlopen en dan maak je even een afspraak wanneer je hem graag zou willen hebben.
4: Ja, goed zo.
3: Nou, gefeliciteerd Wilma.
4: Dank u wel.
1: En, en geniet van de taart.
4: Ja hoor, doen we.
1: Oké, dank je wel.
4: Doeg.
3: Hans, wat kun jij vertellen over het openluchtzwembad? Ja, ik heb er laatst gegeten.
1: Ja.
3: Heerlijk.
1: Ja, dat klopt, dat klopt. Wat kan ik erover vertellen? Ja, in de crisisjaren wordt eigenlijk besloten dat een deel van het bleekveld, om dat uit te graven tot een zwembad, als een soort van werkverschaffingsproject. En arbeiders worden door de overheid verplicht om in ploegen werkweken te maken van wel 50 uur. En het loon is net voldoende om een gezin te onderhouden. En bij het strandbad wordt een paviljoen gebouwd door de Winterswijkse architect J.L.G. Koster. En dan gaan we naar 1933, dan kan het strandbad dan eindelijk in gebruik genomen worden. Het bad wordt in 1953 nog een keer verbouwd. En in 1991 krijgt het zelfs een oranje waterglijbaan.
3: Wow.
1: Ja, ja. In 2001 sluit het bad vanwege te troebel zwemwater. En een paar jaar later, in december 2005, krijgt het strandbad, dankzij de inzet van Stichting Behoud Strandbad Winterswijk, gelukkig de status van een rijksmonument. En dan wordt het helemaal gerenoveerd. Het bleekhuis, de oliemolen en het strandbad worden hersteld. En uiteindelijk opent het strandbad op 3 juni 2011 opnieuw haar poorten.
3: En ik denk dat heel veel Winterswijkers daar hun zwemdiploma hebben gehaald. Want...
1: Ja, dat niet alleen, maar ook

0: ja, het is een nostalgische plek. Iedereen heeft daar leren zwemmen. Of iedereen, maar heel veel Winterswijkers. En het heeft toch een bepaalde plek in hun hart. Dus ja, het is toch een bijzonder plekje. Ik ken dat zelf vanuit Aalten. Daar hadden we ook een openluchtzwembad, het Walvoort. Mm-hmm. En als je ziet hoe dat er nou bij ligt, dat is gewoon triest.
1: Ja.
0: Er wordt ook jarenlang niet meer gebruikt. Maar ja, goed, daar heb je ook bijzondere herinneringen aan eigenlijk.
1: Ja, nee, ja. Zeker. En ja. Ik denk dat daar ook heel veel eerste zoentjes zijn gewisseld. Daar in de bosjes om het zwembad heen.
0: Ja, dat...
1: Hans houdt zijn mond. Hans, ja, maar, ja, maar, Hans doet er het zwijgen
0: bij
1: toe.
0: Bij Walvoort kon je toen helemaal zo'n rondje lopen. Er was zo'n soort dijkje was er gemaakt. Mm-hmm. En dan kon je dan... rotlopen, ja, voor de rest zeg ik niks. Dan kon je prachtig mooi rotlopen. Ja.
1: Ja. Ja, en wat ik zei, ik heb daar laatst gegeten omdat wij een jubileum te vieren hadden, ja. Mijn man en ik.
0: Ja.
1: En Frits beweerde dat er ook vissen zwemmen. Dat je daar gewoon tussen de visjes zwemt.
0: Die houden het water schoon, hè?
1: Oh, echt?
0: Ja. Ja,
1: oh,
0: ja.
1: Ik vond dat nogal.
0: Als
1: en het is ook een beetje een zanderige bodem, een beetje modderige bodem. Ja. Het is echt een natuurzwembad.
0: Het is echt
1: een
0: natuurzwembad. Ja. Is wel uniek hoor. En dat moet eigenlijk ook zo blijven.
1: Ja.
0: Ja.
1: Het ziet er ook echt nog wel zo uit als vroeger,
0: ja,
1: zei je.
0: Ja, zeker, zeker. Ja, en als je dan muziek erachteraan wil draaien, achter onze aanwijzingen en uiteindelijk het antwoord openluchtzwembad. Ja, wat moet je dan voor nummer draaien? En toen... ging mijn gedachten in één keer terug naar 1973. En toen bracht Luden Wainwright III, dat is de vader van Rufus Wainwright, die bracht een nummer uit, The Swimming Song.
1: Nou, heel toepasselijk.

0: 2002, ja, een van de grootste hits van Coldplay, Clocks.
1: Het is lekker om weer achter, achter het mengpaneel te zitten, Hans.
0: Ja, het is toch weer een bijzonder gevoel vanmorgen. Ja, normaal gesproken ben ik dan de laatste weken gewend om rond een uurtje of, nou, wat zal het zijn, 9:45 deze kant te fietsen. Want ik heb natuurlijk straks na Pluk de Dag ook nog een muziekprogramma van een uurtje. Maar ik was natuurlijk altijd gewend om richting de studio te fietsen rond 7:45 al. Even de spullen voorbereiden, even rustig acclimatiseren, een bakje koffie erbij, even wat eten en dan Pluk de Dag doen. Ja, ik ben wel blij dat Pluk weer begonnen is. En ik hoop de luisteraars ook.
1: Ja, dat hoop ik ook. Ja. Het is leuk om te doen. Hè. Ik val nu in. Normaal heb ik op zondagmorgen doe ik met Geert Kroosbrinken op de koffie.
0: Ja.
1: Ik ben ook nieuw. Ik ben er ook zomaar ingestapt. Zonder enige ervaring in het radio maken. Maar het is ontzettend leuk om te doen. En het is heel gezellig. En je leert ontzettend veel mensen kennen. En gewoon andere vaardigheden dan die ik gewend was te doen. Of ja, andere activiteiten die ik gewend was te doen.
0: Ik zeg altijd, dit is een soort virus. Want gisteravond, op vrijdagavond tussen 8 en 10 heb ik dan ook nog een muziekprogramma. En gisteravond had ik iemand uitgenodigd die ook nog nooit op de radio was geweest. Die was een beetje zenuwachtig. Dat viel me mee, hoor. Dat zielt zich redelijk goed. En ik had er van tevoren gewaarschuwd. Pas op, het is een virus. Als je dat ooit één keer hebt gedaan, dan blijf je eraan vasthangen. Maar er zat helemaal vol adrenaline naar de uitzending. Dus vond het ontzettend leuk om te doen. Goh, zes, dit is echt leuk om te doen. Ja,
1: ja nee, dus. Het is ook zo. En kijk, we brengen natuurlijk en op zaterdagmorgen en op zondagmorgen nieuws en actualiteiten met gasten in de studio en informatie over wat in en rond Winterswijk gebeurt. Maar we zijn wel met een beetje een klein team, dus we zijn wel kwetsbaar. En zoals nu, Cindy is ziek en ik kan invallen. Maar het zou heel fijn zijn als we wat mensen erbij zouden krijgen. Dus als de luisteraars zijn die zeggen van, hey, ik wil dat virus misschien ook wel eens gaan krijgen. Of ben benieuwd ernaar. Ja. Dan kan de

0: mensen kunnen mailen naar info@rtvslingeland.nl. Omdat we dan misschien een beetje een groter team kunnen vormen. Dat we ook wat kunnen afwisselen en voor elkaar kunnen invallen. En dat we ook gewoon wat meer mensen hebben die wat redactiewerk gaan doen. Hè? Want we moeten natuurlijk ook gasten uitnodigen. We moeten achtergrondinformatie zoeken. Ja. Dus het zou heel fijn zijn als we wat mensen erbij zouden krijgen.
1: Ja, en anders loop gewoon een keertje binnen op de zaterdagmorgen. Kun je ook even meekijken misschien?
0: Ja, als
1: je
0: altijd goed. En dat kan ook op zondagmorgen.
1: Ja, en op zondagmorgen. Kom gewoon die drempel op. Die drempel is heel laag hier.
0: Ja, het is heel gezellig.
1: Het is een ontzettend leuk team. En je wordt met open armen ontvangen.
0: Ja, dus kom binnen of mail naar info@rtvslingeland.nl. Bellen kan ook, maar we zijn er natuurlijk niet altijd, dus niet zo handig.
1: Nee, het beste dus, kan gewoon een mailtje sturen, ja.
0: Dus ik hoop dat onze mailbox volstroomt.
1: Ja, ik ook.
0: En als je verstand hebt van muziek, dan kun je natuurlijk ook altijd je muzieknummers aangeven of invoeren.
1: Zeker.
0: En ook als je zegt van nou voor de camera, of voor microfoon bedoel ik, praten is niet zo mijn ding. Maar ik heb wel wat met techniek. Die hebben we ook altijd nodig. Hè? Ja. Mensen die het leuk vinden aan het mengpaneel met de knoppen en de schuiven bezig te zijn.
1: Zeker, ja.
0: Kun je daar wat over vertellen, wat je dan allemaal moet kunnen?
1: Nou, eigenlijk...
0: Niks.
1: Nou, weet je, die achtergrond hoef je niet te hebben van... oh god, dat is allemaal technische gedoe allemaal. Nou, eigenlijk stel het niet zo gek veel voor. Je regelt het geluid, je regelt het geluid van de microfoons in. Je hebt verschillende schuiven hier natuurlijk. We hebben jingles hebben er staan. Eigenlijk wijzen ze zich vanzelf. En als je dat gewoon een keertje... je moet het een paar keer doen, zeg ik altijd. En dan valt het eigenlijk best wel mee. Ook al heb je er totaal geen verstand van. Eigenlijk kan iedereen...
0: Ja, kan het leren.
1: Ook jij, Ineke.
0: Dan. Als ik het kan.
1: Ja, nee, maar dit is gewoon heel erg leuk om te doen.
0: Ja, nee, ja. En daar hebben we natuurlijk gewoon door de week ook... we hebben elke avond natuurlijk ook live uitzending.
1: Ja.
0: En daar hebben we ook wel gewoon een pool van mensen... Die de techniek willen doen bij de radio-uitzending. Die zijn altijd van harte welkom.
1: Ja.
0: En ja, bij de televisie zijn ook vacatures. We doen best heel veel mee bij Slingeland. Ook op de televisie met filmen en verslaggevers. Mensen die ter plekke een keer een interviewtje willen doen. Maar ook die willen filmen.
1: Ja.
0: We hebben vacatures genoeg. Ja. Dus, en het is ontzettend leuk. En het is een leuk team. We hebben vorige week een supergezellig feest gehad.
1: Ook dat.
0: En... ja, we zijn blij met alle nieuwe medewerkers.
1: Zo is dat.
0: Dus mensen, als je luistert en je denkt... ik ben iemand of ik ken iemand, dat kan natuurlijk ook... voor wie dit een hele leuke klus zou zijn als vrijwilligerswerk... meld je aan. Wij zijn blij met mensen die gemotiveerd zijn om iets voor ons te doen.
1: Nou, dit was ons verkoop op de zaterdagmorgen. Mooi, hè?
0: Helemaal uit de losse pols. Ja. En dat komt omdat Wilma zo snel raad waar die staat had geraden.
1: Dat bedoel ik. Nou, maar goed, we hebben nog muziek klaarstaan. We gaan even
0: luisteren.
1: We gaan even naar een Nederlands product. Cadans, intimiteit.

0: met All Day. Dan gaan we heel langzaam richting de klok van 10 uur. Eerste uurtje erop, Ineke.
1: Ja, leuk weer om te doen.
0: Ja, ja,
1: echt.
0: Ja.
1: Ja, het is jammer dat Cindy ziek is. Ja, die had zich er ook op verheugd om hier te zijn. Maar.
0: Zometeen in 2 uur hebben we natuurlijk Freddy Nauta nog aan de telefoon voor Sterrenwacht. Benieuwd wat hij allemaal te vertellen heeft. En inmiddels is ook Erna Bergenvoet aangeschoven van Tien in de Oost. Daar gaan we straks mee in gesprek. En natuurlijk de activiteitenagenda en nog heel veel muziek. Tot zo.
2: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Wemen Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
3: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 10 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreeks onderhandelingen voor met president Poetin, maar Poetin wijst dat af. Bij een plofkraak op een pinautomaat in het noorden van Vlaardingen is vanmorgen vroeg veel schade ontstaan. De politie trof 2 verdachten aan, van wie er 1 werd gearresteerd. Daarbij werden waarschuwingsschoten gelost. De ander ging er op een scooter vandoor. Mensen uit de buurt moesten hun huis uit vanwege mogelijk explosiegevaar. Of er bij de plofkraak in Vlaardingen iets is buitgemaakt, is nog niet duidelijk. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is een U van Utrecht, uitgesproken op zijn Engels. Australië kampt met een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en inheemse dier- en plantensoorten. Naar schatting lopen er zo'n 250 miljoen konijnen rond. En het worden er snel meer, want ze planten zich snel voort. Ze eten veel gewassen van boeren op. De schade in Australië kan oplopen tot ruim 1 miljard per jaar als de populatie niet wordt ingedamd. Het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
5: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
6: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Boekhandel Kramer, De Gulle Smit, Ivo Schilderwerken, Autoservice Veldboom.
7: Nu, pluk de dag.

0: You're the mic and the mechanics over my shoulder.
1: Muziek, informatie, nieuws en tips. Dit is Pluk de Dag. Presentatie Ineke Bekkering en Hans Derksen.
2: En we zijn weer terug.
0: En we zitten er nog steeds.
2: We gaan hier ook niet meer weg. Lekker vers bakje koffie.
0: Ja.
2: En wij zijn helemaal klaar voor het tweede uur. Even het geheugen opfrissen. We hebben het al een paar keer genoemd. Maar zometeen hebben we Freddy Nauta aan de telefoon van de Sterrenwacht in Lochem. En die gaat ons vertellen wat er allemaal aan het, zoals het zo mooi heet, aan het hemelgewelf te zien is vandaag. Ja. En ik wil van hem ook even weten wat jij net zei over dat er op deze dag in 1990 voor het eerst die foto's van buiten het ons zonnestelsel zijn verstuurd.
0: Ja.
2: Hoe belangrijk dat was en of er in 36 jaar nog heel veel meer mogelijk is geweest. Weet hij daar ook iets over te vertellen?
0: Ja.
2: En dan is Erna Bergenvoet de gast. Zij zit inmiddels al lekker in de studio met een kopje thee. En zij gaat rond 10:30 iets vertellen over het ontzettend leuke museum Transit Oost. Daar heeft ze wel wat bijzondere dingen over te vertellen, weten wij inmiddels.
0: Ja, inderdaad.
2: En we hebben natuurlijk de activiteitenagenda en een hele hoop muziek.
0: Dat klopt. We beginnen met het volgende nummer, Doe Maar Speciaal voor Cindy. Ik weet dat ze de muziek ontzettend mooi vindt. Afgelopen januari is ze nog meer geweest naar een concert.

0: Je hoorde Fleetwood Mac met Everywhere. Ja, we gaan naar ons volgende item.
1: Wat staat er in de sterren? Je hoort het nu van Freddy Nauta van de Sterrenwacht Phoenix.
0: Ja, mooi. Hè? Wat staat er in de sterren? Ik ben heel benieuwd wat er in de sterren staat. Goedemorgen, Freddy Nauta.
2: Ja, hey, goedemorgen. Hey.
3: Goedemorgen. Hey.
2: Goedemorgen.
0: Ineke Bekkering zit er ook bij. Die zit er vandaag bij voor de presentatie. Dan weet je dat we met z'n tweeën zitten.
2: Oké.
0: Ja, we hadden van de week afgesproken waar je het over zou hebben. Maar Ineke was eigenlijk heel erg benieuwd. Want die had het straks over dat het 36 jaar geleden... De eerste foto's genomen werden buiten ons zonnestelsel... door die ruimtesonde Voyager.
3: Dat was op 6 juni 1990. Dat vond ik zo toevallig, want het is nu ook 6 juni.
2: Goed
3: van je. Ja, dat is gewoon te googelen. 6 juni, wat is er allemaal gebeurd? En toen kwam dat. Toen kwam dat en toen dacht ik van, hé, dit is toevallig, want we hebben Freddy in de uitzending. Ja. En dat was toen de eerste keer dat de foto's van buiten ons zonnestelsel naar de aarde werden gestuurd. Dat is 36 jaar geleden. Ja. En ik dacht van, hoe bijzonder was dat en wat is er sindsdien allemaal nog meer gebeurd? Want kunnen we nu nog verder komen?
2: Ja, nou, het is in die tussentijd sinds de Voyager is vertrokken, want dat is al in de 70er jaren, want je overvalt me natuurlijk niet.
3: Ja, weet ik.
2: Maar dat is geen probleem. Volgens mij is 77 of zoiets, maar is die vertrokken. En je had de Voyager 1 en de Voyager 2. Voor ons, en ik was toen al met sterrenkunde bezig, was dat heel bijzonder, omdat die Voyagers, die gingen delen van ons zonnestelsel bekend die we nog nooit gezien hadden. Dus alles wat ze fotografeerden, nou ja, alles, maar het was met name de planeten wat verder weg. Ook Uranus, Neptunus, hebben we toen voor het eerst ooit gezien. Mm-hmm. De Voyager werkt nog steeds. Moet je voorstellen, ik weet niet met wat voor computer, of je überhaupt met een computer werkt in die tijd, dat die vertrokken is. Maar als je bedenkt dat die het nog steeds doet en wat voor simpele, chips en dat soort dingen erin moet zitten. Dus het is eigenlijk ongelooflijk wat ze gedaan hebben. Er zijn af en toe wel eens kleine mankementjes, maar uiteindelijk... Maar dat is een signaal van niks. En als je zegt van wat is er veranderd sinds die tijd... Zoveel dat ik het echt niet kan uitleggen. Nee. Als er een tak van sport is, sterrenkunde, dat is dagelijks gewoon nieuws. De kijk op die hele werelden is compleet veranderd. En er zijn echt nieuwe werelden nog voorbij... Uranus, Pluto is intussen bekeken. New Horizons, een project. Dus er is nog zoveel gebeurd sindsdien.
3: Ja, weet je, het gaat mijn voorstellingsvermogen altijd te buiten. Als ik bedenk van 6 miljard kilometer. En de ruimte is natuurlijk zo onvoorstelbaar groot. En mijn man is ook wel geïnteresseerd. En die legt dan wel eens uit van het licht wat je nu ziet. Dat is er misschien al helemaal niet meer. Dan kijk je in het verleden. Nou, dan haak ik acuut af. Want dat kan ik me gewoon echt niet voorstellen. Maar dat is wel heel intrigerend.
2: Maar dat betekent dat het signaal van die Voyagers... al heel lang onderweg is voordat het hier wordt opgevangen. En dat is alleen al binnen ons zonnestelsel. Als je bedenkt dat als we nu, en dan moet je niet aan denken... een knopje hadden om de zon uit te zetten... want stelden we even voor de grap het licht aan uit... dan zou het 8 minuten duren... 8 minuten duren voordat we dat in de gaten zouden hebben. Mm-hmm. Dus 8 minuten lang zou dat licht nog onderweg zijn. De zon staat op een afstand zodanig dat zelfs het licht... en sneller kan niet... 8 minuten overdoet om bij ons te komen. Dus je kunt je voorstellen dat hoe verder zo'n ruimtevaart er het zonnestelsel in gaat. En je had het net over.

0: 6 miljard weer. Dan zit je in de orde van, nou ja, de hele lange tijden, 40 keer 8 minuten, nou ja. Je moet nooit rekenen waar veel mensen bij zijn, want dan
1: gaat nooit. Nee, maar dat gaat gewoon je begrip van mijn begrip te boven. En dat je dan ook zegt van, nou, we hebben ons zonnestelsel en dat daarbuiten nog veel meer is. En dan, dan dat kan ik niet bevatten. Mijn brein gaat dat niet aankunnen.
2: Dat kan denk ik niet.
0: Nee, precies. Ik kan natuurlijk, ik vertel regelmatig verhalen over sterrenkunde. En op een gegeven moment gewen je aan de getallen. Maar als je probeert er iets bij voor te stellen, dan lukt dat niet. Dat is altijd in vergelijking met andere dingen. Maar als je bedenkt die Voyager, als je het vergelijkt met... Ja, je zou kunnen zeggen, als je het vergelijkt met onze aarde... dan als je daar waar die Voyager nu is, dat is, je bent net aan het rammelen aan je voordeur. Dus je kijkt even door de brievenbus naar buiten. Maar er is een hele wereld daarbuiten. Want de Voyager, dat is alleen maar het randje van ons zonnestelsel. Dus dan heb je nog de sterren om ons heen. Dan heb je nog onze eigen melkweg. Dan heb je nog buurman melkweg. Dan heb je nog... 100 miljarden andere melkwegen. Dus we zijn nog maar net misschien nog een klein beetje door de brievenbus aan het kijken.
1: Ja, ja, onvoorstelbaar. Precies.
2: Hey Freddy, een heel veel gehoorde vraag op dit moment. Wat zijn toch die twee heldere sterren die s'avonds na zonsondergang in het westen van de hemel staan? Dan kun je ons daar meer over?
0: Ja, is al een tijdje dat opvalt. Met name Venus, dat is de helderste van die twee. Het zijn twee planeten. Ze zijn zo helder dat ze opvallen omdat ze duidelijk veel helderder zijn dan de sterren in de omgeving. Venus is zo helder omdat het, als je die door een telescoop zou bekijken, zou je zien dat die alleen maar overdekt is met wolken. Heel veel wolken die heel veel licht weerkaatsen. Dus Venus is na de zon, die helderste, de maan, Venus is nummer 3, het helderste object aan de sterrenhemel. En Jupiter is ook een heldere planeet. Dus we gaan de komende... En dat was de reden waarom ik het had ingebracht. Want Venus is al wel wekenlang te zien. Maar komende dinsdag, dan komen die twee bij elkaar. Het is een beetje als je de grote mensenwereld... Hey, je hebt natuurlijk grote politici. De fotografen zijn druk aan het fotograferen. Maar als twee politici bij elkaar komen, of twee grootheden, dan wordt er nog veel meer gekeken. Dus Venus en Jupiter. Venus gaat stapje voor stapje. En dat kun je vanavond al zien. Dat kun je morgenavond zien. Maandagavond. Dinsdagavond staan ze dicht bij elkaar. Dat valt op. Ook al heb je dit verhaal niet gehoord. Als je gewoon... Hopelijk is het dinsdagavond helder. 10:30, 11:00. Maar misschien om 10:00 al een beetje. Maar zeker wat later aan de avondhemel. Sorry. Dan valt dat gewoon op. Twee ongelooflijke knallers dicht bij elkaar. Die samenstand, zoals ze dat noemen, daar zijn ook mensen die niet van sterrenkunde houden, die valt dat op. Dus mocht het lekker weer zijn en je zit buiten op het terrasje en je hebt een beetje zicht, je moet wel naar het westen kijken en je moet een beetje zicht hebben, wat lager op het westen. Maar dan is dat niet te missen. Dus dat is mijn tip eigenlijk ook voor de komende dagen. Want het is leuk om die opbouw te zien. Het is een soort, gisteravond was het bijvoorbeeld, eergisteren heb ik al even gekeken, wat foto's gemaakt. En de komende dagen wordt het alleen maar mooier.
1: En is dat dan heel bijzonder dat dat gebeurt? Of is dat iets wat nou elk jaar of elke twee jaar wel voorkomt?
0: Ja, nou in principe is er een en-en. Het is wel zo dat Jupiter en Venus elkaar elk jaar wel een keertje tegenkomen. Elk jaar, elk twee jaar. Maar dat tegenkomen, dat moment dat ze elkaar ontmoeten, kan ook net zijn dat ze bijvoorbeeld overdag, of het kan ook net zijn op het moment dat ze dicht bij de zon staan, allebei. Dus bijvoorbeeld, er is nog een hele mooie samenstand. De mooiste is ergens heel ver weg, 2065. Dan gaat Venus echt voor Jupiter langs. Want ze staan natuurlijk niet bij elkaar, maar Venus staat dichterbij dan Jupiter. Dan gaat Venus voor Jupiter langs. Alleen, ja, dat is een moment dat ze allebei eigenlijk vanuit ons gezien te dicht bij de zon staan. Dan kun je dat niet zien. In 2028... 11 november volgens mij is de volgende mooie samenstand. En eerlijkheid gebied om te zeggen dat die zelfs iets mooier is als deze. En dat bedoelt mee dat ze wat dichter bij elkaar staan. Zowel aan de ochtendhemel. Dus het is een beetje afhankelijk of je nou een avond- of een ochtendmens bent. Maar dit is eigenlijk heel lekker. S'avonds buiten zitten, eventjes kijken. Nou, het kost je, zelfs als je niet buiten zit, kijk even een paar tellen naar buiten in het westen. Zelfs een gaatje in de wolken is al genoeg. Zelfs als er wat wolken zijn. Maar het is niet super zeldzaam, maar dit is wel een mooie en hij is goed te zien. Hij staat niet te dicht bij de zon.
1: Oké, en in 2028...

0: Zeg je, is dat dan ook in de zomer? Of,
1: Dat is volgens mij is dat in november. Dat is dus zeg maar, ja, dat is dus in het in de winter. En dan in de ochtend. Dus vroeg.
0: Okay.
1: Nou ja, ik meen 8 uur of 9 uur, maar dat zijn wel die dingen die dan voorbij komen. Maar 's morgens net voordat de zon opkomt. Dus dit is aan de avondhemel. En die de volgende die echt mooi is, 2028, die is aan de ochtendhemel. En ja, nou ja, 8 uur, daar hoef je niet echt vroeg je bed voor uit, denk ik.
0: Nee, dat is te doen.
1: Alles relatief is.
0: Ja. Ja, 2028, dat zullen we misschien nog wel redden. Die andere die je noemde van 2065 of zo, nee, ja. dat gaan we niet meer meemaken.
1: Nee. Maar dat is historisch, maar vanuit de aarde gezien hebben we daar niks aan. Dus laten we blij zijn met, laten we duimen voor aanstaande dinsdag. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als we daarvan zouden kunnen genieten. En we zijn Nederlanders, het is gratis. Het is overal te zien, op de hele wereld. Tenminste, daar waar het de zon natuurlijk niet schijnt, want dan kun je het niet zien. Maar gewoon mooi om te kijken. Verder niks eigenlijk.
0: Nou, maar dit is wel heel wat.
1: Ja, zeker. En ja, misschien toch goed, ik zei het al eventjes, hè, dat is toch goed om te denken. Ze staan niet echt dicht bij elkaar. Venus staat, toch even een getalletje, zo'n 90 miljoen kilometer van ons, nee sorry, 180 miljoen kilometer van ons vandaan. Dat zijn wel sterrenkundige getallen weer, hè. Dat zijn grote afstanden.
0: Ja, dat zijn echt grote afstanden. Relatief,
1: en Venus staat dichtbij. Dus Venus staat op 180 miljoen kilometer en Jupiter staat 6 keer zo ver weg. Dus dat betekent dat ze in werkelijkheid natuurlijk niet naast elkaar staan. Maar vanuit ons perspectief gezien lijken ze aan de hemel in ieder geval in dezelfde richting te staan.
0: Een soort optisch bedrog.
1: Ja, optisch bedrog. Maar het is net als dat je twee bomen, de één boom staat 5 meter van je vandaan en de ander 100 meter. En ze kunnen toevallig, en die van 100 meter staat toevallig in dezelfde richting. Ja. Dus het is, we kunnen geen diepte zien in de sterrenkunde. Dat zou mooi zijn, maar we kunnen geen diepte aan de hemel zien.
0: Nee, maar ik denk wel, zoals je het vertelt, dat het heel mooi is dat je die twee knallers zo dicht bij elkaar ziet. Dat is wel bijzonder. En dat zal dan ook voor de niet-sterrenkundigen wel heel erg opvallen.
1: Ja, het is absoluut iets wat zal opvallen en waar mensen... Ik weet trouwens dat er soms mensen zijn die het melden, hè, bij de politie.
0: Okay.
1: Venus is soms zo helder. Er zijn heel veel verhalen. Ik kan je nog... Goed, daar is het programma niet lang genoeg voor. Maar er zijn hele verhalen van serieus goede Amerikaanse piloten, straaljagerpiloten, die in de jaren 50 achter de planeet Venus aangezeten hebben. En op een gegeven moment ontdekten van, ja, die gaan we nooit in. Ja, dus die dachten dat er iets bijzonders aan de hemel was. Zo extreem helder kan Venus zijn.
0: Okay.
1: En ik kan je nog een heleboel verhalen vertellen over mensen die melden dat er iets bijzonders aan de hemel was. En dat was dan in heel veel gevallen gewoon Venus. Een aantal van die vrijgegeven dossiers, Amerika, van die UFO's, dat betreft sightings van de planeet Venus.
0: Nou, dat is misschien wel leuk voor de volgende keer, Freddy. Want inderdaad, de tijd zit erop. Maar dat is wel heel erg leuk voor een volgende keer om daar iets over te vertellen. Want UFO's is ook altijd wel een spectaculair onderwerp.
1: Ja, absoluut.
0: En zeker als het
1: dan
0: gewoon planeten, of gewoon, maar als het dan planeten blijken te zijn.
1: Ja. En dat geeft alleen maar aan, dat zijn dus geen domme mensen. Hè? Dus het geeft meer aan hoe mooi en hoe helder Venus kan zijn. Dat je echt gezonde mensen, normale mensen, gewoon kunnen denken van dit is zo helder. Dit deugt niet. Hè? Dit kan geen sterrenkundig iets zijn, dit moet wel een UFO zijn. Dus het zegt meer over hoe helder Venus kan zijn.
2: Helemaal duidelijk, Freddy.
1: Dus, oké.
2: Ik dank je voor je mooie verhaal weer.
0: Ja, leuk.
2: En graag tot de volgende keer en een heel fijn weekend alvast.
1: Oké, niks minder. Jullie ook.
2: Dank je wel.
1: En de luisteraars.
2: Hoi. Dat was Freddy Nauta met het bijzondere verhaal van Venus. En
0: enthousiaste
2: Jupiter.
0: Vertellen.
2: Ja, dat is een enthousiaste
0: leuk.
2: Man. Ja.
0: Ja.
2: Wij gaan naar muziek. Ja, ik ben ik, jij ben jij. Dat is het eentje wie dat kan zingen. Boudewijn de Groot.

0: ben ik. Jij bent jij. Boudewijn de Groot. Ineke, we gaan naar onze volgende gasten.
1: Ja, dat is het leuke van het programma. Zo'n veelzijdigheid aan gasten. Net in het eerste uur het beweegmakelaar. En nu Erna Bergevoet van Transit Oost. Dus diversiteit aan onderwerpen. Erna, welkom. Ja, fijn dat je hier kon komen. Jij bent van Transit Oost. Als we denken aan een spoorwegmuseum, dan denken mensen vaak aan het hele grote spoorwegmuseum in Utrecht. Maar Transit Oost is ook een spoorwegmuseum. Maar meer dan dat, daar ga je zo meteen over vertellen. Wanneer is Transit Oost eigenlijk ontstaan?
2: Transit Oost is 2018 opengegaan. Het is eigenlijk ontstaan door de samenwerking van het Goolstation en de HSA, Spoorwegarchiefmuseum. En die zijn gefuseerd en ze wilden graag een nieuwe naam. Zo 2018 is het officieel geopend.
1: Dus eigenlijk nog een heel jong museum.
2: Ja, heel jong museum, ja. Op deze manier.
1: Ja, en je vertelde al toen de microfoon nog uitstond dat het eigenlijk heel bijzonder was, omdat het een samenwerking is tussen een vervoersmaatschappij die nog heel actief is en het museum.
2: Ja, dat klopt. We zijn de enige in Nederland die samenwerking heeft. En dan komen ze bij ons dus de treinen beplakken, zoals vorig jaar de reistreinen geworden zijn. En dat gebeurt dus gewoon in Winterswijk. En dat vind ik een unieke vorm van samenwerking, waar dus het museum en de toekomstige tijd samen is. Dat vind ik heel bijzonder.
1: Ja, en is het dan zo dat Reis, of wat vroeger Arriva was, gebruik maakt van jullie werkplaats?
2: Ja, Arriva maakt, of ja, Reis dan maakt gebruik van onze werkplaats. Ja,
1: en daar worden de treinen onderhouden en beplakt en gerepareerd. En,
2: ja, wat er nodig is. Ja.
1: En kan het publiek dat dan ook zien?
2: Ja. Het is ook gewoon, als een museum open is, er staat een trein. Dat is toevallig vandaag, er is net een trein binnengekomen. Dan kunnen ze dat ook gewoon meemaken. En dat is ook bijzonder natuurlijk. Om zo dicht bij een trein te staan en dan te zien hoe groot of die eigenlijk is.
1: Ja.
2: Want de meeste, of heel veel delen van de trein zitten, zie je niet. Omdat het op het perron is hoger.
1: Ja, precies. En het is niet alleen een spoorwegmuseum. Want jullie hebben ook bussen volgens mij, of andere vervoersmiddelen, hoe moet ik dat zeggen?
2: Nee, we hebben ook bussen. We hebben de T-Fort, die is 103 jaar. En die rijdt ook nog steeds. Daar kunnen 8 personen in. En dat is echt nog wel de ouderwetse bus. En we hebben nog 2 andere bussen. Ik kan wel nummers noemen, 1363. Maar dat helpt niet. Maar daar wordt heel veel gebruik van gemaakt. En het is gewoon leuk om die te huren met chauffeur. En dan een rondrit te maken in Winterswijk. En dan iets te bezoeken. En daar wordt heel veel gebruik van gemaakt.
1: Dat kunnen mensen gewoon particulier huren. Als ze een feestje hebben of een familiedagje. Of,
2: een feestje, dat is niet zo om ergens naartoe te brengen. Maar een familiedag, als je dan het combineert met een bezoek aan Transit Oost, is dat een superleuk uitje. Heel gezellig. Vinden mensen geweldig.
1: En dan heb je bussen van verschillende grootte. Want je zei, die T-Fort kunnen 8 mensen in. Maar je hebt ook wel grotere bussen. Ik ben er een keer geweest en daar zag ik een

0: bus, ik denk uit de jaren 70. Ja, dat was een soort bus waar ik vroeger mee naar school ging.
1: Dat klopt, ja. Nou, de meeste bussen kunnen er ongeveer tussen de 40 en 50 mensen in. We hebben dan twee rijdende bussen en eentje wordt er nu helemaal gerestaureerd. Is helemaal al van de grond af aan weer aan het opbouwen.
0: Dat is wel heel, heel bijzonder,
1: denk ik. Is heel bijzonder.
0: Ja, ja. En wat is er in het museum zelf allemaal te zien en te doen?
1: Nou, in het museum zelf hebben we natuurlijk de modelbaan. Dat was van de Golf en die is al 42 jaar oud. En,
0: de modelbaan is 42 jaar oud?
1: Ja, de modelbaan is 42 jaar oud. En ik vind het zelf het bijzondere dat het allemaal handgemaakt is... en de werkelijke situatie uit 1928 weergeeft. Van de aanvoer van kolen en in verband met de textielindustrie. Hoe groot of het eigenlijk was. Het was echt een fantastisch groot spoor. En er staan nog ook wel dus het treinstation, het gebouw zelf... dat is ook nog het originele gebouw. Wat er nu nog staat.
0: Wat in de modelspoorlijn staat, dus de spoorbaan staat.
1: Het is heel herkenbaar ook voor mensen. Dan zeggen ze, oh, dat is daar. Heel leuk.
0: En het is heel groot.
1: Ja, het is heel groot.
0: Ja, en er zijn, want ja, dat vind ik altijd leuk aan modelspoorbanen... van huisjes en poppetjes en koetjes en dingetjes te zien. Maar natuurlijk ook spoorlijnen.
1: Ja.
0: En met rijdende treinen?
1: Ja, met rijdende treinen, ja.
0: En kunnen mensen die zelf bedienen? Of rijdt het gewoon rond en kun je kijken?
1: Je mag alleen maar kijken. Het liefst er niet aanzetten. Want
0: met de handen op de rug.
1: Kwetsbaar. En het maakt natuurlijk best veel uren. En het zijn hele kleine wieletjes en het slijt ontzettend hard.
0: Ja, maar het trekt veel mensen, denk ik.
1: Ja, het is fantastisch. Ja. Tenminste, ik heb nog nooit iemand weg zien gaan die het niet mooi vond.
0: Nee, nee. En wat is er nog meer te zien naast de modelspoorbaan?
1: Nou, dat is dan een hele rondleiding over hoe het ging met de kolen. En dat is natuurlijk voor de kleine kinderen. Voor de allerkleinste hebben we een heel leuk baantje. En voor de iets grotere hebben we ook met een afstandsbediening een modelbaan. En je mag ook gewoon de werkplaats in onder begeleiding. En daar zijn ze dus nu ook met de trein aan het repareren. En dat mag je allemaal zien. Dat mag allemaal.
0: En ik ben er geweest met een neefje van mij. En is er ook iets van een hoe heet dat, waar de machinist zit?
1: Ja, een treinkop. Ja.
0: Een treinkop, ik wou zeggen een cockpit, maar dat is dan van het vliegtuig.
1: Ja. We hebben ook een treinkop en daar kunnen kinderen dus in gaan zitten... en die kunnen dan in hun beleving fysiek de trein besturen. En ja, dat is ook fantastisch. Daar willen ze ook bijna niet meer uit. En je hebt ook echt gewoon grote beeldschermen... en je beleeft het ook echt in de werkelijkheid voor je gevoel.
0: Oké. Wie bereiken jullie met het museum? Zijn dat toeristen of zijn het ook mensen uit Winterswijk zelf... die regelmatig even komen binnenvallen?
1: We hebben ook veel toeristen natuurlijk in juli, augustus. En we hebben ook wel mensen die echt regelmatig terugkomen... die het fantastisch vinden en dan nog weer nieuwe dingen zien. En dat kan ook op een leuke manier door vriend te worden van Transit Oost. Dan krijg je gewoon een pasje en dan kan je elke keer gewoon met naar binnen. Dan, als je denkt van ik heb nu zin, dan ga ik nu.
0: Want jullie vernieuwen de collectie ook regelmatig of hebben exposities? Hoe moet ik me dat voorstellen?
1: Nee, we proberen steeds weer te vernieuwen. Elk jaar wordt de modelbaan ook een beetje aangepast en bijgewerkt en weer nieuwe items toegevoegd. En de bouwen van die bussen, dat is natuurlijk ook elke keer een andere stap. En proberen erbij te blijven. Ja.
0: En nu vertelde je dat het museum ook andere dingen doet dan alleen maar museum zijn. Ja. Want de Europa Run ging onlangs doorheen, geloof ik.
1: Ja, dat was eerste Pinksterdag, morgens om 16:30 waren we daar. En daar hebben we de deuren geopend voor Europa Run. Dat hebben we vorig jaar ook al gedaan. En dan kregen we afgelopen donderdag te horen... dat we genomineerd zijn voor de mooiste doorkomst. Dus daar waren we zeer verrast over. Daar zijn we zeer blij mee.
0: Want dan zijn die Europa Run is sponsorloop... voor de kankerbestrijding.
1: Ja, klopt.
0: En die lopen dan dwars door het museum heen?
1: Ja, en de fietsers moeten dan wel afstappen en die mogen ook
0: dat lijkt me verstandig, ja.
1: Ja, maar ze vinden het echt heel leuk. We komen natuurlijk uit de nacht en dan zie je niet zoveel. En dan kom je zo'n mooi groot museum in. Nou, die kijken zich echt de ogen uit.
0: En je hadden echt even een parcours gemaakt tussen alle museumstukken in.
1: Ja, die kunnen dat wel. En dat vonden ze geweldig.
0: En wanneer komt die uitslag? Want het is een nominatie, dus je moet misschien wel een prijs winnen. Wanneer hoor je of je het bent geworden?
1: Vanavond horen we dat.
0: Oh, oké.
1: Rond 9 uur.
0: Oh,
1: maar
0: spannend.
1: Dat is in Rotterdam, dat is niet naast de deur. Dus dat is jammer.
0: Gaat er dan iemand heen of word je gebeld als je het wint?
1: We worden gebeld. Okay. Ja, omdat ze snappen dat het heel ver is.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Nou, dat is wel een heel bijzonder gebruik van een museum.
1: Ja, vind ik ook.
0: En Winterswijk is niet zo groot, maar we hebben natuurlijk best een aantal musea. We hebben de Museumfabriek, we hebben Mondriaan, Transit Oost.

0: Is er een samenwerking met die andere musea?
1: Ja, er is een best een hele fijne samenwerking met die musea. Er is ook altijd een museumnacht, dat is begin november. We doen alle 3 jaar mee. En we hebben de cultuurbus en dat gaat ook van die uit. En wat hebben we nog meer?
0: Is er dan een bus van jullie die daarvoor gehakt wordt? Want we hebben toevallig 2 weken geleden op de koffie hadden we iemand van de cultuurbus. Maar dat is dus een bus van Transit Oost die daarvoor wordt ingezet.
1: Die wordt daarvoor ingezet, ja.
0: Hij komt nu voorbij, hoor je het?
1: Dat is ook een bus, ja. Nee, en we werken ook wel samen met de MBS in Haaksbergen. Dat is altijd met de Hemelvaart. Dan gaat de T-Fort daar naartoe en een bus. En die doet daar ook rondritten maken. En we doen ook de Gelderse Dag. Dat is echt om Gelderland meer in de kijker van alle mensen te zetten. En ja, zo proberen we toch een beetje. En we hebben ook voor het eerst dit jaar een beurs gedaan samen met de familie Schaefer. Een modelspoorbouwbeurs. En daar hadden we toch 450 bezoekers.
0: Zo.
1: Ja, en iedereen was dol enthousiast.
0: Ja, ja, want de treinen spreken altijd tot de verbeelding. Hè? Ja. Ik heb een zwager gehad, die had ook een hele mooie model spoorbaan thuis. En er zijn heel veel mensen die, en het zijn bijna allemaal mannen volgens mij.
1: Ja, klopt.
0: Die heel graag met de treintjes spelen, zeg ik dan een beetje denigrerend. Ja. Maar het is een mooie hobby. En er is ook zijn beurzen en er is van alles in te doen.
1: Ja, het is, en af en toe zijn er ook echt aan die kleinere kinderen. Die zijn helemaal dol enthousiast. Die weten al heel veel. Het laatste meisje van 5. Nou, die vroeg van alles. Ik dacht, nou, je hebt gewoon een aanwinst.
0: Oh, echt?
1: Ja, vond ik heel bijzonder.
0: Ja, ja. Ja, en je hebt het steeds over we. Dat is een team van vrijwilligers, denk ik.
1: Ja,
0: we hebben allemaal vrijwilligers die daar werken in het museum?
1: Ja, we hebben alleen maar vrijwilligers. En het zijn dus ongeveer 60. En we hebben eigenlijk een beetje 3 groepen. We hebben de een die de werkplaats is. En we hebben dan de buschauffeurs en een gedeelte voor het museum. En zo is het ongeveer.
0: En die buschauffeurs die rijden op die T-Fort en op die bussen waar je net vertelde. Ja. En die hebben daar een soort rooster voor?
1: Of? Ja, ja, wat nodig is. Want soms moeten we wel eens naar Vorden. Laatst moesten we naar Zutphen. En dan, ja, nee, maar dat is fijn. En die moeten ook allemaal code 95 hebben.
0: Dat is een code
1: verplichting. Dan mag je met personen erin rijden.
0: Oké.
1: Je kan wel een busrijbewijs hebben, maar als je geen code 95 hebt, nou, dan mag je alleen met een lege bus rijden.
0: Ja. Zijn er ook monteurs? Want ik kan me voorstellen dat het spul ook onderhouden moet worden.
1: Ja, we hebben monteurs. Op donderdag is een hele actieve groep. En ze maken alles zelf.
0: Oké. Okay. En als mensen zeggen van, kijk, wij deden net een oproep voor vrijwilligers voor de radio. We zijn in die zin een beetje concurrenten, want jullie kunnen ook altijd wel nieuwe vrijwilligers gebruiken. Kunnen ze gewoon binnenlopen in het museum?
1: Ja, zeker weten. Dat kan altijd nu in het weekend van 11 tot 5. En kom gerust eens kijken. Kijk eens wat er te doen is. En er is echt een hele leuke club, gezellig. En niks moet, alles mag. Dat is, vind ik, altijd de motto van vrijwilligers zijn. Geen dwang.
0: Ja, en je hebt ook vrijwilligers gewoon aan de kassa. En,
1: aan de kassa, ja, gastdames. Ja, of gastheren, maakt niet uit. Dus iedereen is welkom.
0: Oké, en wanneer is het museum open? Wat zijn de openingstijden?
1: In het weekend van 11 tot 5. En in juli en augustus ook op woensdagmiddag van 1 tot 5.
0: En alleen in het weekend open?
1: Ja, alleen in het weekend.
0: En dan in de zomer ook op de woensdagmiddag?
1: En als je bijvoorbeeld een bezoek wilt regelen, dat kan ook. En dat kan ook gewoon op een afwijkende tijd. Maar dan kun je contact opnemen. Kijk even op de website.
0: Oké, als je nou weer die familiedag hebt of een feestje hebt, dat je denkt van ik wil even een bijzondere invulling, dan zou je ook kunnen zeggen van we gaan een middag of twee uur naar het museum, dan hebben we een leuke activiteit.
1: Ja, dat kan
0: altijd op afspraak.
1: Je kunt altijd vragen. En meestal wordt de vraag ook wel gehonoreerd.
0: Oké. Heb je alles kunnen vertellen wat je wilde of ben ik nog wat vergeten, Erna?
1: Nee, ik denk dan gewoon dat we een hele leuke club zijn. Een hele bijzondere club en ik ben er heel trots op.
0: Ja, en een heel, heel mooi museum. Het is een heel, heel bijzonder museum. Ja. En wat je zegt, van, het is een combinatie van museum, maar ook een werkplaats die nog gewoon in gebruik is bij reis.
1: Ja.
0: Dus ook een beetje toekomstgericht. Dat is wel heel bijzonder.
1: Ja, ik vind het unieke team ook wat er zit, wat zoveel kennis in huis heeft. Ja, vind ik bijzonder.
0: Ja. Ja, je straalt er ook over als je het vertelt. Dus ik hoop dat mensen een kijkje gaan nemen. En wij gaan luisteren naar muziek. Ik denk, of niet?
2: Nou, nee, die heb ik het niet in staan. Nee. Wij gaan terug naar 2008. Naar onze Duitse vriend.
0: Met zo'n huisje aan zee.
2: Huisje aan zee, ja.

0: madly, deeply, or a savage garden.
1: Wat valt er allemaal te beleven in en rondom Winterswijk? U hoort het allemaal in de activiteitenagenda.
2: Nou, en dat allemaal valt wel een beetje tegen. Dus,
0: ja, dit weekend. Het ene weekend is meer dan ander.
2: Ja. Dit weekend is er niet echt superveel te doen. Natuurlijk is de markt en het is lekker weer. Dus mensen kunnen er wel op uit. Maar wat er wel te doen is, is in de hospicegroep De Lely. Die opent haar deuren voor iedereen die meer wil weten over het hospice. Thuiswaken of vrijwilligerswerk in het hospice. En geïnteresseerden zijn welkom tussen 11:30 en 12:30. Dus het is nu gaande bijna. En dan hebben we toneelvereniging OBK Misten. Die voert ter ere van het 125-jarig jubileum een openluchtspel op. Het blijspel heet Alle ballen op Bertha en is geschreven door W. Abel. Het start om 20:00 vanavond bij restaurant Vivaldi. En kaarten zijn verkrijgbaar via www.obkmisten.nl en kosten €24,50 per stuk. En dan is morgen de Bataafse Molen. Die bestaat, daar heb ik het al heel vaak over gehad, maar dit weekend is het echt zover. Bestaat de molen 225 jaar. En ter gelegenheid daarvan is er een historische fietstocht. Deze start om 10:00, of tussen 10:00 en 12:00 moet ik zeggen, bij de molen zelf. En de tocht leidt langs talrijke scholtenboerderijen, waarover uitgebreid wordt verteld door de vrijwilligers. En de fietsroute is ongeveer 40 kilometer lang. En deelname kost €10 en dan krijg je ook 2 keer koffie daarbij. Een aanmelden is niet nodig. En dan hebben we nog een algemene tip en dat is, gaat over de synagoge. Van juni tot en met september zijn de deuren van de synagoge geopend voor rondleidingen en bijzondere wandelingen. Er is deze zomer veel te zien, te horen en te beleven. De synagoge is iedere woensdag en zondagmiddag tussen 2:30 en 4:30 open. En dinsdagavond vanaf 7:00 is er een rondleiding in het complex. Entree is steeds €5 voor volwassenen en €3,50 voor kinderen. Nou ja, en dan hebben we natuurlijk gewoon de musea waar Erna net ook over vertelde. We hebben de Museumfabriek en Villa Mondriaan en Transit Oost. Dus er is genoeg te doen, maar qua bijzondere activiteiten heb ik het nu gehad.
0: En ben je nou benieuwd of er nog

0: muzikale activiteiten zijn. Dan
1: ik ben benieuwd of de muzikale activiteiten zijn.
0: Dan zal ik gewoon even blijven zitten, zometeen tussen 12.
2: Dat ga jij vertellen.
0: Word je ook nog op de hoogte gehouden van de concertagenda, het laatste muzieknieuws en inderdaad muzikale tv-tips. Maar goed, en we hebben straks een gast natuurlijk. Maar ik ga nog niks verklappen. We gaan gewoon nog even verder met Pluk. Voordat we verder gaan met mijn eigen programma. We gaan nog even naar muziek. George Michael.

0: Ja, we gaan heel harmonieus.
1: One of us is crying.
0: Ja, ja, nou, zo is het absoluut niet hoor.
1: Nee.
0: We zijn blij dat we weer terug zijn met Plukte daar op de zaterdagmorgen.
1: Ja, we hebben plezier gedaan. Ja. We hopen dat mensen thuis ook met plezier geluisterd hebben.
0: Mocht je nog iets te delen hebben of vragen of wat dan ook, je kunt rustig een berichtje sturen. Pluktedag@rtvslingland.nl. Ja, en zometeen nog een uurtje Hans in de morgen.
1: Zoals ik al zei, jij blijft nog even zitten.
0: Ik heb een leuke gast die normaal gesproken op mijn plek zit hier achter, achter de mengtafel. En dat is Geert Kroosbrink. Je krijgt alles over hem te horen zometeen. Tot zo.
2: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hessen Koffie schenkt geluk.
3: Slingeland FM met het nieuws van 11 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie in Vlaardingen heeft twee verdachten van een plofkraak op heterdaad betrapt. Vanmorgen vroeg was er een explosie in het noorden van de stad. De politie loste waarschuwingsschoten en kon één verdachte arresteren. De ander ging er op een scooter vandoor. De EOD heeft een tweede explosief weggehaald en laten ontploffen. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is tussen de twee landen staakt het vuren, maar de strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is daarvan de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreeks onderhandelingen voor met president Poetin. Maar Poetin wijst dat af. Basketbalfans in de stad New York zijn kwaad op Elmo uit Sesamstraat. Op sociale media wenst Elmo de basketballers van de New York Knicks succes bij de NBA Finals. Maar de San Antonio Spurs ook. En dat is verraad, vinden supporters van de Knicks. Omdat Sesamstraat van oorsprong een New Yorkse show is. Het weer in het oosten nog wat zon, van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar, met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beme Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
6: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Huls Duurzame Energie. Glaszetters Winterswijk. Gelre Computers. Huiskamp Carrosserie. Nu, Hans in de Morgen.

0: een lekkere goeiemorgen met Hans in de Morgen.
1: Dit is Hans in de Morgen. Presentatie Cindy Geurkink en Hans Derksen.
2: Ja, bijna goed. Ik zal mijn microfoon even openzetten. Bijna goed, zeg ik. Ja, Cindy is helaas ziek, dus die kan er niet bij zitten. Die was vanmorgen ook al niet aanwezig bij Pluk de Dag, helaas. Vanaf deze kant Cindy heel veel beterschap gewenst. Ja, welkom bij een nieuwe Hans in de Morgen. De opener was, ja, allemaal herkend, Steve Harley en Cockney Rebel. En 1975 met het nummer Make Me Smile. Ja, zoals ik al zei, Cindy is er helaas niet bij, maar we gaan er wel een heel mooi muzikaal uur van maken tot de klok van 12 uur. En dat gaan we doen met een hele bekende stem van deze zender. Hij is DJ, hij is radiocollega en hij is de man die u op zondagochtend altijd bijpraat in het informatieve programma Op de Koffie. En vandaag draaien we de rollen om en is hij onze special guest op deze zaterdagmorgen. We gaan het komende uur met hem hebben over muziek. En natuurlijk gaan we straks ook nog muzikale dilemma's voorleggen. En dan mag hij later dit uur ook nog een zelfgekozen nummer gaan aankondigen. Ik zeg goedemorgen Geert Krozenbrink.
3: Dag Hans, goedemorgen.
2: Fijn dat je er bent. Ja, allereerst stellen we je de vraag, eigenlijk altijd dezelfde vraag, die ik als eerste stel aan mijn special guest. Om je aan de luisteraars voor te stellen, nou kennen de meeste mensen uit Wensen, we kennen je wel, maar die vier mensen die jou nog niet kennen, wie is Geert Krozenbrink?
3: Nou, wie is Geert Krozenbrink? Ik zit al een enige tijd bij de lokale omroep, bij Slingeland FM. Eigenlijk vanaf de beginperiode, het was begin jaren 90. 91 zijn we gestart met een geheime zender eigenlijk, Baccara. En daar is Slingeland FM uit voortgekomen. En

0: Later kregen we de fusie met de Studio XZ, de ziekenomroep. Dat was midden jaren 90. En vanaf ongeveer 2010 maken we ook televisie. En is het RTV Slingeland.
1: Is het RTV Slingeland, ja.
0: En ja, binnenkort, de toekomst ziet er een beetje onzeker wel uit.
1: Ja, daar gaan we
0: dan wordt het streekomroep.
1: Ja, daar gaan we straks nog even over hebben. Ik heb natuurlijk een heleboel vragen nog voor je, Geert. Tussendoor draaien we natuurlijk ook een beetje muziek. We wisten dat een beetje af.

gezocht. En dan, ik pakte daar zo'n doorzichtig plastic hoesje van de plank. En daar zaten twee singeltjes in met twee verschillende labels. Maar allebei met hetzelfde nummer erop. En wat wil het geval? Die single die we zometeen gaan draaien, die werd eerst uitgebracht op het kleine platenlabel Hush Records. Met zo'n geel-bruin single label. En nadat het radiostation KLIV in San José de plaat non-stop begon te draaien, verkochten ze lokaal al heel snel 5000 exemplaren. Dus het grote platenlabel Bell Records merkte dat succes op en nam de landelijke distributie over. En deze single heeft een blauw single label, hoe dan ook. Hij bleek achteraf hun enige hit te zijn. We gaan terug naar 1966.

0: Ja, zoals ik al zei, in 1966 hun enige hitje, Syndicate of Sound. Prachtig. Little Girl heette dat nummer. Ja, Geert, ik ga even een achtergrondmuziekje erin fietsen. Kijk.
1: Ah, lekker relaxed.
0: Relaxed,
1: kun je wel zeggen.
0: Geert, als DJ draai je natuurlijk heel veel verschillende soorten muziek. Maar wat is jouw ultieme guilty pleasure? Echt een nummer dat je stiekem keihard meer zingt in de auto, maar misschien niet direct in je eigen radioprogramma of feestavond zou draaien. Heb je die of niet?
1: Ja, die heb ik wel, maar er schiet me nou niet direct te binnen. Nou, No More Boleros van Gerard Joling. Ik vind dat best een heel mooi nummer. Zit ook prima in elkaar.
0: Ja.
1: Hij zingt het ook heel goed. En we zijn een paar jaar geleden naar de Toppers geweest.
0: Ja.
1: Nou, dat nooit meer.
0: Okay.
1: Maar in ieder geval Gerard Joling, die zong dat nummer ook tijdens dat optreden. En live klonk het ook hartstikke goed.
0: Ik denk jij bij de Toppers bent geweest, daar sta ik van te kijken.
1: Ja, nou, dat was niet ons eigen idee, maar vrienden van ons die zeiden van... Een keer op oudejaarsavond met de borrel van... Dan laten ze meestal zo'n optreden van de Toppers zien.
0: Ja.
1: En toen zei de andere van... Oh, dat lijkt me nou leuk om daar een keer naartoe te gaan. Dus wij er naartoe, dat voorjaar geloof ik. Ja, het was echt over de top.
0: Je moet alles een keer meegemaakt hebben. Ja, sommigen denken dan meteen van, volgend jaar ik ga meteen weer kijken.
1: Kijk, we zijn later een keer naar Guus Meeuwis geweest in het PSV-stadion in Eindhoven. Ja, dat was gewoon wel leuk en goed.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, maar dat is compleet iets anders eigenlijk. Maar, ik kan me wel iets bij voorstellen trouwens.
1: Dat spreekt ons dan toch iets meer aan, weet je?
0: Ja. Heb je trouwens ooit de ambitie gehad, je hebt natuurlijk heel veel met muziek. Heb je ooit de ambitie gehad om zelf ook muziek te gaan maken, een instrument te gaan bespelen?
1: Ja, maar ik ben niet zo ver gekomen.
0: Nee.
1: Niet verder dan blokfluiten.
0: Welk instrument?

0: Zou jij graag willen bespelen als je... Als
1: ja,
0: je...
1: de drums lijkt me wel lekker. Ja, ja, ja. Ja, ja. Maar goed, het is er nooit van gekomen. Nee, dus daarom maar DJ.
0: Ja, ja, ja,
1: ja,
0: ja, ja,
1: nou, ja, dat is dan een goed alternatief, toch?
0: Ik ben al jaren eigenlijk van plan om toch maar een keer gitaarles te gaan geven. Nemen. Daar ben ik eigenlijk ook al 20 jaar mee bezig. Maar ik moet een keer die stap nemen. Maar goed, op het moment is de tijd ook een beetje schaars. Dus ik ga zo meteen een aantal muziekdilemma's aan je voorleggen.
1: Ja. Ben benieuwd.
0: Voordat we dat gaan doen, ga ik eerst even de concertagenda met de luisteraars doornemen. En dan beginnen we altijd met de welbekende.
2: Nu de concertagenda.
0: Het is net een station hier. Maar een radiostation, hè? Inderdaad, de concertagenda voor dit weekend is niet zo heel gek veel, maar wat er is, is wel heel uitgebreid. Want het driedaagse festival Reurpop in Ruurlo, dat bestaat al bijna 20 jaar. En ook dit weekend kun je weer genieten van diverse live acts. En een kleine greep, de artiest van vandaag, de Best ABBA Tribute, Mooi Werk, Fame, Stone Sessions, Slash and Roses en Maxime Verhoeven. Het programma begint om 19:30 aan de Wierseweg in Ruurlo. Een ticket kost €27,5 en die kun je kopen via de site www.tickets.reurpop.nl. Dat was voor de zaterdag. En dan vanmorgen, ja, een middag vol verrassingen, gezelligheid en talent van dichtbij. Dat is in het kort Onder de Lampenkap Silvolde. En ja, tussen 2 en 5 uur treden in verschillende huiskamers door heel Silvolde diverse artiesten op die hun talent laten zien in het genre muziek, theater en poëzie. En voor slechts €18 bezoek je dan 3 optredens. En kies per ronde zelf welke artiesten je graag wil zien. En let op je ticket zie je gekozen artiesten en het tijdslot niet terug. Dus maak daar even een notitie van. En vlak voor het festival ontvang je dan van de organisatie een mail met je gekozen optredens, tijden en locaties. Ja, een best wel uniek concept. Kijk even op de site www.onderdelampenkap.eventgoers.com voor info over de optredens en artiesten. Ja, en dan morgen is de laatste dag van Reurpop in Ruurlo. En dan staan onder andere de Slappers, Bavoytoch, Emma Luca, The Dudes, The Black Hills Bandits, een tribute aan de dijk en Living Room op het podium. Ook morgen betaal je €27,5 voor een ticket. Het programma start 's morgens al om 10 uur. Voor tickets, zoals ik al zei, ga je naar www.reurpop.nl. En tenslotte geven de Early Beatles een optreden bij Oerkroeg Schiller in Aalten. Zij spelen het repertoire van de Beatles uit hun beginjaren. Het optreden begint om 3 uur morgenmiddag. Toegang bedraagt €12,5 in de voorverkoop. Daarvoor ga je naar de site www.oerkroegschiller.nl. En aan de avondkassa betaal je dan €2,50 meer. Goed, tot zover de concertagenda. En die concertagenda zet ik straks ook weer op mijn Facebookpagina van Hans in de Morgen. Met de linkjes erbij. Je hoeft er alleen maar op te klikken en dan word je automatisch doorgestuurd. Tot zover dus de concertagenda. En voordat we naar de muzikale dilemma's gaan, gaan we naar een oude bekende. Was jij liefhebber van de Dire Straits, Geert?
1: Vond ik ook goed. Ja, ja zeker. Mark Knopfler.
0: En solo. En solo, Mark Knopfler.
1: Ja, ja, zeker. Prachtige nummers gemaakt.
0: Ja, ik ben ook wel van gecharmeerd. We gaan naar zijn eerste dubbelalbum destijds uit 2012. Privateering. Een prachtig album. En een van die nummers die erop staat, Bluebird.

0: Bluebird. Een lekkere, rustige blues rock van Mark Knopfler uit 2012. Ja, zoals ik al zei, het is tijd voor een vast onderdeel hier in Hans in de Morgen. En zeker als we dan een special guest hebben. Gert Gezet hier nog gezellig bij ons in de studio. We gaan het hem nu echt een beetje moeilijker maken.
1: Oké. Nou.
2: De muzikale dilemma's.
0: Ja, de muzikale dilemma's, Geert.
1: Ik weet dat het lastig is. Ik luister regelmatig naar dit programma.
0: Ja.
1: En je maakt de mensen soms wel moeilijk.
0: De regels zijn gewoon heel simpel. We geven je zometeen twee opties. Je moet kiezen. Je mag niet allebei of geen van beide zeggen. Twijfelen mag.
1: Twijfelen wel.
0: Ja. Maar uiteindelijk telt je definitieve keuze. We zijn benieuwd hoe je hier doorheen worstelt. En uiteraard mag je aan het einde nog ergens op terugkomen.
1: Oké.
0: Nou, ben je er klaar voor?
1: Ja, zeker.
0: Dan komt hier je eerste. Een uur lang non-stop praten zonder muziek. Of een uur lang muziek draaien zonder te mogen praten.
1: Ja, dan toch het laatste.
0: Ja. Dan de tweede. Een technisch probleem, live in de uitzending. Of een gast die helemaal niks durft te zeggen.
1: Beide komen bekend voor.
0: Ja.
1: Zeg het nog eens.
0: Een technisch probleem,
1: ja?
0: Live in de uitzending. Of een gast die helemaal niks durft te zeggen.
1: Oh, dan toch nog maar liever een technisch probleem.
0: Kijk.
1: Ik weet niet hoeveel tijd we hebben.
0: Ja,
1: maar ik heb ooit, dat was nog bij de ziekenomroep, dus de voorganger van Slingeland FM, ja. Studio XSS. En toen hadden we een man in de studio. En voor een interview. Dat was de Schillenboer. Was dat, ik zal geen naam noemen. Maar die ging rond en die was net begonnen. Dus een leuk onderwerp. Was ook een soort nieuwsprogramma. Dus vooraf heel veel besproken met die man. En hij kletste 100 uit. En toen begon het programma. En de man zat achter de microfoon. Hij klapte helemaal dicht. Zei amper ja of nee. En ja, dan ligt zo'n heel interview stil.
0: Ja, ja,
1: dat is lastig. Ja.
0: Ja, dat is heel lastig, ja. De volgende is misschien ook wel lastig. Misschien wel niet. Ik noem twee artiesten en daar moet je uit kiezen. Elton John of Billy Joel?
1: Billy Joel.
0: Oké. Ja, en dan het officiële Winterswijkse volkslied draaien of de grootste feesthit van de Zwarte Cross?
1: Nou, dan dat volkslied, maar wat is dat dan? Het officiële Winterswijkse volkslied.
0: Volgens mij is dat de Veenparel.
1: Dit is officieus, hè?
0: Officieus. Oké, officieel weet ik dat niet. Goed. Ik moet dan beter in moeten verdiepen, Geert. Dan gaan we gewoon snel verder naar de volgende. Ja, voor de rest van je leven alleen nog maar muziek uit de jaren 70 luisteren. Of alleen maar uit de jaren 80.
1: Oei. Ik ben eigenlijk toch wel van de jaren 70.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Ja. En dan een volgende. Ja, ik weet eigenlijk het antwoord wel, maar ja, misschien verras je me wel. Een album van ABBA of een album van Queen?
1: Ja, jij denkt Queen.
0: Ik denk niks.
1: Ja, nee, goed. Nou, het laatste album van ABBA viel ook zwaar tegen, vond ik eigenlijk. Dus ik hou het op.

0: Queen.
1: Kijk, nou had ik het toch goed. Ja. Nederlandstalige pop, zoals Bluff. Of nederpop uit de jaren 80, zoals Doe Maar.
2: Oh, nederpop uit de jaren 80.
1: Ja.
2: Vind ik wel leuk, ja. Veel gedraaid ook in die tijd. Ja. In mijn stas.
1: Ja. En dan weer, ik zet weer twee groepen tegenover elkaar. Maar ja, die worden wel vaker met elkaar vergeleken. Die zijn eigenlijk niet te vergelijken. The Beatles of The Stones.
2: Ja, daar heb je hem al.
1: Ja.
2: Kies toch voor The Beatles.
1: Oké. Een luisteraar die een vreselijk nummer aanvraagt, maar heel aardig is. Of een luisteraar die een fantastisch nummer aanvraagt, maar heel onbeleefd is.
2: Nou, doet dat toch maar dat lekkere nummer.
1: altijd als eerste de allernieuwste muziekprimeuren of koning zijn van de nostalgische flashbacks?
2: Nou, het is in de praktijk toch wel meer dat laatste.
1: Ja, de flashbacks. Ja,
2: ja, ja, ja.
1: Een nummer instarten dat halverwege blijft hangen, of per ongeluk 10 seconden totale stilte op de radio?
2: Ja, dat laatste komt wel eens voor, ja.
1: Ja, ja.
2: Dat heb je wel eens, maar dat weet jij ook.
1: Dat, ja, ja, dat af en toe, soms gebeurt dat. En de ene keer zit je er beter in.
2: Ben je er meer opgevat dan de andere keer. Ja,
1: klopt,
2: ja,
1: klopt,
2: zeker.
1: Klopt. Dan ga ik je weer twee artiesten voorstellen. En dat zijn Nederlandstalige artiesten. Boudewijn de Groot of Ramses Shaffy?
2: Boudewijn de Groot.
1: Oké.
2: Okay. Zonder twijfel.
1: Ja. Een exclusief interview met Bavoy toch? Of een exclusief interview met Normaal?
2: Dan kies ik voor Normaal, maar dat gesprek met Han Mali was ook leuk.
1: Ja, was zeker leuk. Ontzettend gezellig. En
2: ja.
1: Hij had het zeer naar zijn zin. Ik kreeg na een tijd nog een leuk berichtje van.
2: Ja, ja, ja, ja, nee, daarom. Dus dat was ook leuk. Maar nee, als ik moet kiezen tussen Bavoy toch en dat moet ik ook zeggen. Want ik heb heel veel in het verleden voor Slingeland heel veel interviews gedaan met allerlei artiesten.
1: Ja.
2: Maar Normaal, Benny Joling of een van de anderen heb ik eigenlijk nog nooit gehad.
1: Nee. Nee.
2: Bavoy toch wel.
1: Ja, ja. Nou, dan wordt het misschien een keer tijd om Benny uit te nodigen hier, wie weet.
2: Ja.
1: Ik heb er nog eentje voor je.
2: Hmm?
1: Nog één keertje optreden als DJ van Moustache. Of als afsluiter draaien in een grote tent tijdens volksfeest.
2: Nee, voor Moustache.
1: Ja, hè?
2: Ja. Ja, dat, we hebben hem twee keer over een reunie gehad. En de eerste reunie, dat was in Zaal Nijenhuis.
1: Ja.
2: Ja, de tweede trouwens ook. Dat was gewoon een geweldige avond.
1: Ja.
2: Hartstikke leuk.
1: Ja. Nou, we hebben er 14 gehad. 14 dilemma's. Wil je nog ergens op terugkomen, Geert? Ik ben blij dat er achter de rug is.
2: Het is nee, ik kan niet zoveel twijfels, dacht ik.
1: Nou, dat ging heel erg vlot.
2: Ja.
1: Dan gaan we weer even naar muziek. En om precies te zijn, naar 1984. Dat ken je vast ook wel. Het is een heel lang intro. More Than I Can Bear. Dan moet er een lampje gaan branden.
2: Met B&Go.

0: ook in die derde microfoon overstaan. Maar dan ben ik nog gewend dat Ineke er zat. Maar die zit er niet meer. Uit 1984 hoorde je Matt Bianco. More Than I Can Bear. Ja, iedereen wie bij de radio werkt, Geert, die heeft een moment waarop de muziekliefde begon. Ja, je doet even de deur dicht.
1: Ja, ik zal even de deur dicht doen, want het verkeer komt bijna binnen.
0: Ja, je komt bijna binnen, ja.
1: Zo.
0: Wat ik vragen wilde, ja, iedereen die bij de radio werkt, die heeft een moment waarop de muziekliefde begon. En wat was de allereerste single of allereerste album dat jij vroeger gekocht van je alle eigenste zakgeld?
1: Ja, dat weet ik nog wel. Dat was in, ik denk, 1970. Ik had nog geen pick-upje, maar ja, dan hadden we... Ik zat toen in de brugklas of de tweede klas. En dan mocht je plaatjes meenemen, één keer de maand naar muziekles,
0: ja,
1: van meneer Te Hennepe. En ja, goed, toen zei ik tegen mijn ouders, ja, ik moet ook een plaatje hebben, want ja, iedereen neemt een plaatje mee. Ja. En toen heb ik het singeltje Long As I Can See The Light van Creedence Clearwater Revival gekocht.
0: Daar is dat al begonnen
1: toen. daar begon het al mee.
0: Ja.
1: Nou, weet je, de liefde voor muziek is eigenlijk al jonger begonnen, want mijn vader had thuis een werkplaats waar hij dan meubels maakte. En als, ja, jochie van een jaar of 10, denk ik. Dan was ik daar ook vaak. En had daar oude radio staan. En dat was Radio Luxemburg, ja, in die tijd. Ja. En Radio Luxemburg had s'avonds, overdag was het Duitsstalig, maar s'avonds dan waren er 1 of 2 uurtjes Nederlandstalig. Met onder andere Peter Koelewijn. Peter Renski, Koelewenski.
0: Ja.
1: En dat, ja, daar is het eigenlijk mee begonnen.
0: Ja.
1: En mijn eerste idool, dat was Dave Barry. This Strange Effect.
0: Dat
1: And Now Is The Moment.
0: Ja, ja. Bijzonder. Hey, jullie programma op de koffie is natuurlijk heel erg informatief.
1: Ja.
0: Als je nou voor één keer een programma mag maken waarin geen interviews zitten, maar alleen puur en al alleen jouw eigen favoriete muziek, welke 5 artiesten of bands komen dan sowieso in de uitzending?
1: Moet ik helemaal afgaan op mijn eigen smaak?
0: Helemaal afgaan op je eigen
1: smaak? Ja, ja. Nou goed. Dan Creedence, ja. Machine John Fogerty.
0: Ja.
1: Daar gaan we het zo dadelijk, denk ik, nog even over hebben.
0: Ja, zeker.
1: Wat ik ook goed vind is Bob Seger en de Silver Bullet Band.
0: Ja.
1: Wat ik ook lekkere muziek vind is Frankie Miller. Zeg je dat wat?
0: Jazeker.
1: Een Schotse zanger.
0: Ja.
1: Kreeg in de jaren 90 een hersenbloeding. En hij leeft nog wel, maar sindsdien maakt hij geen muziek meer.
0: Nee.
1: Frankie Miller dus. Eens even denken, wat hebben we nog meer? Gordon Lightfoot vind ik ook goed. Canadese troubadour.
0: Ja, zeker. Ja.
1: En ja, wie vergeet ik nu? De Eagles natuurlijk vind ik ook prachtige muziek.
0: En wat mij opvalt, geen zangeres.
1: Nee, klopt. Ja,
0: Is niet bewust, maar dat.
1: Nee, niet.

0: echt bewust. Nou, Linda Ronstadt vind ik. Hè, dan zit je toch weer in de hoek van de Eagles.
1: Ja.
0: Vond ik altijd wel erg goed.
2: Ik heb een tijdje geleden heb ik nog een nummer gedraaid van een folkband waar ooit Linda Ronstadt in begonnen is, eind jaren 60.
0: Die maakte iets nog, met Pony's, of niet?
2: Ik vond het wel leuk om een keer te laten horen aan de luisteraars. Maar ja, zij is ook heel divers. Ze heeft pop gemaakt, rock gemaakt, folk gemaakt. Maar ook, ook Mexicaanse muziek.
0: Ja, ook. Ja,
2: fantastische, fantastische albums. Ja. Een prachtige vrouw was dat ook voor. Maar ook, zij heeft ook Parkinson. Hè?
0: Ja, dus precies.
2: Ze kan ook niet meer zingen.
0: Nee.
2: Helaas. Goed. Zometeen gaan we natuurlijk nog verder. Ik neem even het laatste muzieknieuws met jullie door. Want dat moet natuurlijk ook gebeuren. Ja, Duran Duran die gaat in oktober op tournee in Europa. De Britse band doet onder meer Noorwegen, Zweden, Duitsland, België en Frankrijk aan. En ja, maakt binnenkort meer datums bekend. En Duran Duran staat deze zomer ook in Nederland. De band is op 22 juni een van de hoofdacts van het festival Spoorpark Live in Tilburg. Ja, dat vond in het verleden Festival Mondiaal plaats. Helaas is dat te zielen gegaan. Charlie XCX heeft haar zevende studioalbum aangekondigd. Music, Fashion, Film. Een opvolger van haar veelgeprezen album Brad verschijnt op 24 juli. En dat heeft de Britse zangeres maandag bekendgemaakt op haar Instagram, waar ze de hoes van haar nieuwe album deelde. En op de albumhoes is een zwart-wit foto te zien met erop muzikant John Cale. En ook modeontwerper Marc Jacobs en regisseur Martin Scorsese. Hey. Het is vermoedelijk een verwijzing naar de titel van het nieuwe album. En eerder verschenen van het nieuwe album al de singles Rock Music en SS26. Ja, en Celine Dion die geeft volgend jaar 10 extra optredens in Parijs. Ja, die concerten die vinden plaats tussen 8 en 29 mei 2027 dus. Dat meldt de 58-jarige zangeres maandag op Instagram. En die nieuwe shows zijn volgens de website van Dion toegevoegd aan de concertreeks om te voldoen aan de ongekende vraag van fans. Ja, en dan was ik nooit zelf zo'n fan van Celine Dion. Totdat ik haar optreden zag bij de opening van de Olympische Spelen in Parijs.
0: Oh ja.
2: Vanaf de Eiffeltoren. En dat maakt eigenlijk best wel indruk. Een prachtig nummer en ontzettend goed gezongen. We hebben natuurlijk ook een tijdje in een lappenmand gezeten. Die concertrace die gaat dus in september van start in de Paris La Défense Arena. Geven ze die concerten. En die kaartverkoop, die extra shows, die zijn eergisteren van start gegaan. Mocht je er nog heen willen, ik hoop dat je nog op tijd bent. Ja, voor de tweede keer sinds zijn overlijden in 2016 verschijnt een postuum album van Prince. Eind augustus wordt de plaat Timeless uitgebracht, waarvan wat 10 nooit eerder uitgebrachte liedjes van de overleden zanger op staan. En die opnames zijn afkomstig uit een kluis van zijn landgoed. En daar bevonden zich onder meer een vroege studioopname uit zijn tienertijd en een van de laatste opnames vlak voor zijn dood. En die allereerste single die hebben we toen ook al gedraaid hier in het programma With This Tear. Een prachtig nummer. Verscheen al in april en afgelopen donderdag werd een nummer toegevoegd en uitgebracht. En deze stamt uit 1995. Het is getiteld Stone. Ietsje minder. Goed, tot zover het laatste muzieknieuws. Straks hoor je welk zelfgekozen nummer Geert Kroosbeek heeft meegenomen. Dat straks. Ik kan wel verklappen dat het nummer 3 keer veranderd is. Het is
0: vier keer.
2: Het is ontzettend lastig. Want elke dag denk je, oh ja, maar dat is ook een leuk nummer.
0: Ja, precies.
2: Oh, dat is heel lastig.
3: Zo goed. Moeilijk. Hè?
2: Ja. Eerst gaan we naar een artiest die ook niet meer onder ons is. Ja, in 1980. David Bowie, ja. Fashion.

0: Ja, het is een nieuw day. Anouk, hij heeft 2019. Een liefhebber van Anouk, van de muziek van Anouk, Geert?
1: Nee, helemaal niet.
0: Nee, helemaal niet. Nee,
1: ik vind die stem spreekt me niet aan.
0: Ja, dat kan. Dat
1: ja,
0: kan.
1: Smaakverschillen.
0: Ja, smaakverschillen. En gelukkig maar. Daarvoor hoorde je Fashion van David Bowie. Ja, Geert, we hebben jou gevraagd om een zelfgekozen nummer in te brengen in onze playlist. En ja.

0: Ja, maar we zeiden net al, dat is 4 keer veranderd ongeveer.
1: Ja.
0: Ja, elke dag, oh god, dat is een mooi nummer, dat is een mooi nummer. Ja, ja, nee, nee, ik ga hem toch maar een keer veranderen. Uiteindelijk heb je een beslissing genomen, een besluit genomen. Kun je aangeven, zonder de artiest of titel te noemen, waarom je voor dit nummer hebt gekozen?
1: Ja, het is een gelegenheidsformatie. Ze hebben 2 cd's, geloof ik, gemaakt. Meer niet dan dat. Maar ik vind het een nummer in het genre wat ik lekker vind. Dat is meer toch een beetje country rock. Americana, zei ik al. West Coast muziek. Daar past dit ook heel goed in. En ja, het was toen echt een band waarvan iedereen zei van... wauw, dit is helemaal geweldig. Ze hebben niet lang bestaan. Verschillende leden zijn ook zeker nu inmiddels overleden. Maar toen al, begin jaren 90... een van de prominente leden, en dan noem ik de naam Roy Orbison.
0: Ja.
1: Overleed al heel snel.
0: Ja.
1: Even
0: ja.
1: later George Harrison. En zo verklap ik langzamerhand al waar ik het over heb.
0: Ja, waar heb je het over dan?
1: The Traveling Wilburys.
0: Ja, maar ik ga toch een ander nummertje van je draaien.
1: Oké. Okay.
0: Je had dat nummer wel in de mapjes staan.
1: Ja.
0: Maar we gaan nou toch naar die frontman van CCR.
1: John Fogerty. Ja. Nou,
0: zo moeilijk is het dus.
1: dat maakt me ook heel wat ik zei. Vind ik ook geweldig goed. John Fogerty. Ja, Creedence Clearwater Revival, de grote man achter Creedence. Hij is inmiddels 81. Hij treedt nog steeds op. Hij is opnieuw op tournee. Nu door Amerika. Vorig jaar was hij ook nog in Europa. Ook in Nederland. Ik heb hem 3-4 keer gezien.
0: Ja.
1: 1 keer, dat was het mooiste optreden in Gelsenkirchen. En dat was in een soort amfitheater. Daarachter liep een kanaal en daar was een podium voorgebouwd. En daar was dus John Fogerty met zijn band. Trad daarop en de schepen achterlangs over het kanaal, die kwamen er achterlangs.
0: Bijzonder.
1: Het was heel bijzonder.
0: Ja.
1: Het was een prachtig mooi optreden. En Creedence Clearwater Revival, dat is natuurlijk uit mijn tijd.
0: Ja.
1: Begin jaren 70, dat was toen de band, vond ik zelf in ieder geval.
0: Ja.
1: Populair en grote hits, Have You Ever Seen Rain, Up Around the Bend, Down on the Corner, Proud Mary, noem maar op, Bad Moon Rising. Ik vond het helemaal geweldig. En ik ben die John Fogerty blijven volgen. Hij heeft de band verlaten. Zijn broer is overleden in de jaren 90. Tom Fogerty.
0: Ja, ja.
1: Grote ruzie met de andere bandleden. Is nooit goed gekomen. Jammer.
0: Ja.
1: Maar John Fogerty heeft toch al die jaren door verschillende goede albums gemaakt. En dus ik heb hem verschillende keren gezien. Het is een van de klassiekers eigenlijk uit de Amerikaanse popgeschiedenis.
0: Dan heb ik dubbel goed nieuws voor je, want we sluiten vandaag af met Creedence. Die had ik er al in gezet.
1: Traveling Band had ik.
0: Ja, je hebt snel gekozen. Maar goed, je mag nu eerst...
1: ik heb gekozen voor het nummer Gunslinger van John Fogerty.

0: muzikale inbreng van Geert Groosbrink. Je hoorde Gunslinger, John Fogerty, was een album Revival uit 2007. Ja, dan hebben we nog een beetje muzikale tv-tips voor je. Het is inmiddels 10:50, dus dat kan nog mooi. Ik ga die even met je doornemen. We beginnen bij vandaag, zaterdag 6 juni. Ja, omdat de disco in 2024 al meer dan 50 jaar oud was, werd er in het programma Blokhuis Extra aandacht besteed aan een van de hofleveranciers in dit immer levenslustige genre, Casablanca Records, het platenlabel van de altijd grootdenkende Neil Bogart. En dat is te zien op NPO 2 Extra vanmiddag vanaf 2:55. Love Train, The Sound of Philadelphia Live in Concert. Oftewel een dynamisch concert opgenomen in 2008 met soul en R&B supersterren als DOJ's, Harold Melvins, Blue Notes, Russell Thumpkins en The New Stylistics, Jerry Butler, The Soul Survivors en de Delphonics te zien.
1: Niet de Free Degrees?
0: Nee, ik zie hem niet te staan. Nee. Te zien vanaf 6:10, NPO Extra vanmiddag. Ja, inmiddels de 72-jarige blues- en soulzanger Robert Finley, die brak pas op latere leeftijd door nadat hij jarenlang werkte als timmerman en muziek op straat maakte in Arkansas. En in 2015 werd Finley ontdekt door een organisatie die oudere bluesmuzikanten ondersteunt, waarna zijn carrière eigenlijk in een stroomversnelling raakte met meerdere goed ontvangen albums en een samenwerking met Dan Auerbach van The Black Keys. Vanavond kun je kijken naar een 2-meter-sessie die afgelopen maart op werd genomen. Vrij recent dus nog. Te zien vanavond om 10:30 op NPO 2 Extra. En dan de Canadese indie-rockband Half Moon Run gaf een concert op Lowlands in 2024. En beelden van dit optreden zijn te zien in het programma 3:12 presenteert. Ook op NPO 2 Extra. Vanaf 10:55. Dat was de zaterdag, dan naar de zondag. Dan kun je gaan kijken naar de vierde aflevering van de docu Live 8 at 40, When Rock'n'Roll Took On The World. En in deze aflevering gaat het over een besluit van Bob Geldof om in juli 2005 een nieuw wereldwijd concert te organiseren. En dit keer in 8 steden op 1 dag. En het is het hoogtepunt van de jaren politiek activisme met een nieuwe focus. Niet om geld in te zamelen, maar om druk uit te oefenen op wereldleiders om de oorzaken van armoede in Afrika aan te gaan pakken. Goed, en samen met Bono voert die campagne met onder andere president Bush om die te betrekken bij het oplossen van structurele problemen zoals de overheidsschulden en AIDS. Te zien morgenmiddag op NPO 2 Extra om 16:45. Ja, het is inmiddels 66 jaar geleden, we hadden het net al over, Tina Turner, samen met haar man Ike, de allereerste hitsingle uitbrengt. En de allereerste hitsingle, dat was A Fool in Love. En die eerste hit staat ook in de setlist. Op de setlist moet ik zeggen, tijdens de wervelende show die Tina Turner gaf in 2000 in de Wembley Stadium in Londen. En dat concert is te zien vanaf 17:55 op NPO 2 Extra. Morgenmiddag dus, eind van de middag. Ja, en dan in de vierde aflevering van het muziekprogramma Later with Jules ontvangt Jules Holland de volgende gasten. De Britse singer-songwriter Ellie Goulding, de in Japan geboren Amerikaanse singer-songwriter Mitski, de Engelse formatie Pigeon, die een mix spelen van afro-disco, electro, postpunk en synthpop. Dan de Engelse rockband Westside Cowboy. Hij heeft nog zanger, rapper, producer en regisseur Wesley Joseph. En hij gaat in gesprek met de 62-jarige Britse jazzlegende Courtney Pine en met Duran Duran frontman Simon Le Bon. Dus morgenavond Later with Jules vanaf 11:00 op BBC 2. En de NPO 2 Extra zendt een documentaire uit over een bijzonder eerbetoon, namelijk Cornelis Vreeswijk Gala 2012.

0: Of in de stad Schouwburg in Velzen. Ja, Vreeswijk, die emigreerde naar Zweden. Ja. Zo uitgroeien tot een van de meest geliefde en ook wel meest omstreden zangers in de Zweedse historie.
1: Nozem en de Non.
0: Ja, de Nozem en de Non, inderdaad. Ja. Ja, ja. Deze docu is morgen al te zien vanaf 10:55, dus op NPO 2 extra. En tot zover de tv-tips. En ook de tv-tips komen straks weer op de Facebookpagina te staan van Hans in de Morgen. Ja, Geert, als een van de langst zittende vrijwilligers hier. Als je nou een hoogtepunt moet noemen in jouw tijd bij RTV Slingeland, welke dingen schieten je dan als eerste te binnen?
1: Ja, heel veel hoogtepunten. Het is eigenlijk doorlopend altijd leuk geweest. Nou ja, er zijn ook wel eens een beetje dieptepunten. Je hebt zelf ook wel eens af en toe een periode dat je denkt van minder.
0: Ja.
1: Maar hoogtepunten, nou ja, wat we met het programma Op de Koffie hebben ooit een award gewonnen. Vanwege een interview over de moord van een Winterswijks meisje in Zuid-Afrika.
0: Ja.
1: En daar hadden we een documentaire over gemaakt. Met Jan van der Lende heeft dat toen interview gedaan. En we hebben dat opgestuurd. En toen werd het hele programma geselecteerd voor die prijs.
0: Ja.
1: En dat was wel leuk om mee te maken.
0: Ja, bijzonder eigenlijk, hè?
1: Ja, als het goed is moet hij hier als in de studio nog aan de muur hangen. Ik weet niet waar, maar...
0: Ja, dat klopt. Want ik was gisteren aan het stofzuigen hier. Want het regende zo hard. Ik dacht, nou weet je wat, ik ga even met de stofzuiger rond. Niet in studio 1, maar de studio of die ruimte daarachter. Daar hangt inderdaad zo'n certificaat, zo'n lijstje waar dat op staat, ja.
1: Ja, precies. Ja. Dus dat was wel een van de hoogtepunten, ja. Goed. Ja. Ik vind het altijd leuk, Ineke zei het vanmorgen ook al, het programma. Er zit gewoon actualiteit en nieuws uit Winterswijk in. Je komt in contact met heel veel Winterswijkse organisaties, met Winterswijkse mensen. Het kan gaan over allerlei onderwerpen en dat maakt het boeiend. Dat in combinatie met de presentatie, wat je zelf ook leuk vindt.
0: Ja, ja.
1: En de muziekkeuze.
0: Ja. Nou, als we dan toch over de muziekkeuze hebben, voordat we helemaal afscheid gaan nemen van de luisteraars. Ik gooi even Creedence Clearwater Revival.
1: Helemaal goed.

0: Ja, Geert is virtueel mee aan drummen. Ik heb mijn luchtgitaar bij me, dus ik ben lekker swingend de zaterdagochtend uit. Geert, dankjewel dat je hier wilde zijn.
1: Graag gedaan. Was
0: echt
1: gezellig.
0: Ja, bedankt voor het leuke nummer van Joan Fogerty. Zometeen de middagcocktail. Herman is staat al te springen achter mij om zometeen weer lekkere, vrolijke muziek te gaan draaien tussen 12 en 2. En ik spreek jullie volgende week zaterdag weer met een nieuwe Hans in de Morgen. En daarvoor natuurlijk Pluk de Dag en op vrijdagavond Memory Lane tussen 8 en 10. Heel fijn weekend allemaal. Dag.
2: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen aan...

0: renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 12 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is er tussen de landen een staakt het vuren, maar strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J uitgenodigd om morgen het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Met zo'n bezoek zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme, zegt de burgemeester tegen de Volkskrant. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredome in Arnhem. Daar worden vanwege zijn antisemitische uitspraken demonstraties verwacht van onder meer het Centrum Informatie en Documentatie Israël. De rapper heeft nog niet gereageerd op de uitnodiging van Marcouch. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd. Ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die in Zeeland als paddenstoelen uit de grond schieten. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is een U van Utrecht, maar uitgesproken op zijn Engels. Het weer, in het oosten nog wat zon, maar vanuit het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Nu de middagcocktail.

0: Ja, we zijn weer begonnen hoor, de middagcocktail. En u hoorde als eerste plaat de Calypso van Ancora. Uit Volendam dus.
1: Dit is de middagcocktail met Herman Ter Maat.

Ja, en tot aan de klok van 2 uur ben ik bij u via de middagcocktail. En ik heb er heel veel gezellige muziek klaarstaan. Onder andere deze dus, BZN. Just an Illusion.

0: raccoon en een nickel voor goodbye. Dit is de middagcocktail.
1: Hallo Herman, mijn naam is Mary en ik kom uit Duitsland. En ik hoor zeer oft dein radioprogramm en vind het einfach nur geil. Herman, du bist spitze.
2: Eine deutsche Schallplatte!

waar niks meer blijft. Van Helene Fischer, van haar nieuwe album. En ze heeft er al meerdere tracks zo uitgebracht.

als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de westelijke Jordaanoever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot, met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen het op een Israëlisch checkpoint afreed in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij checkpoint en start een onderzoek. In het zuiden van Libanon zijn enkele Libanese militairen gedood bij een aanval door het Israëlische leger. Volgens media werd enkele tientallen kilometers ten zuiden van Beirut de auto van een generaal onder vuur genomen. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval volgens de Libanese overheid 5 doden. Oekraïne heeft opnieuw een groot aantal drones afgeschoten richting Sint-Petersburg. In die Russische stad is de slotdag van de internationale economische conferentie, die woensdag ook doelwit was van de Oekraïners. Vandaag zou een Russische militaire basis zijn getroffen. Met een advertentie in het Parool heeft zanger Harry Styles Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in de stad heeft gegeven. Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou, schrijft Styles in de advertentie. Hij trapte zijn wereldtournee af in Nederland met 10 concerten. Een oproep van de gemeente Rotterdam over een vergeten erfenis heeft veel reacties opgeleverd. 110 erfgenamen hebben zich gemeld voor een stukje grond aan de Hillendijk. Het stukje van 144 vierkante meter was eigendom van een vrouw die in 1955 overleed. De gemeente wil de grond hebben voor woningbouw, maar weet niet wie de huidige eigenaar is. Volgens Omroep Rijnmond is de zoektocht nog niet klaar, omdat ook bij het kadaster nog veel onduidelijk is. Het weer langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, daarna wat vaker zon en dan wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid, dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beme Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
2: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Evesta. Voor al uw evenementen. NOAH, Netwerkgroep Oost-Achterhoek. De Stichting Ouderen Actief. Kruiselbrink Installatiebedrijf. Witgoedservice Wenters. Auto Meerdink.
4: Nu de middagcocktail.

0: De Troubadours.
1: Blijf altijd mijn plus.
0: Het nummer heet Plus 1. Dit is het tweede uur van Middagcocktail en we zijn weer begonnen. We staan er nog even te kletsen met elkaar. Maar het programma liep dus gewoon door. En hier ben ik weer dus. Mike Petersen, en dat doe jij.

0: Gaan door.
1: De gezellige middagcocktail op RTV Slingeland.
2: Hallo Herman, mijn naam is Mary en ik kom uit Duitsland. En ik hoor zeer op dein radioprogramma en vind het einfach nur geil. Herman, du bist spitze.

0: John Mellencamp en de Americans.
1: Dit is de middagcocktail.
0: Dit is de dijk.

Als het golft, dan golft het goed. Huub van der Lubbe met zijn De Dijk. Jammer dat ze niet meer bestaan. Wat een vreselijke goeie band. Dit is ABBA.

Hans Bauer en Verloren Tijd. Ik heb nog veel meer leuke muziek klaarstaan. Onder andere Armin van Buuren en Jan Smit heb ik klaarstaan. Dit was natuurlijk Frans Bauer. En dan heb ik de verkeerde knop. Moet ik die hebben? Dit is Armin van Buuren.

0: Jan Smit, en ik zie wel hoe ik thuis kom. En dit is Creedence Clearwater Revival. Who'll Stop the Rain?
1: Ja, wie gaat dat vandaag doen?
0: Is regen voorspeld vanaf 4 uur ongeveer. Dus maak je borst maar nat, zeg maar.

Dit programma gaat alle kanten op. Dan bevoel je toch, tot aan de Rolling Stones, van alles. Dat komt hier voorbij in dit middagcocktail. Dit is de laatste plaat van deze aflevering van vandaag. Stef Eckel en genieten zonder spijt.

Het zit er weer op, deze middagcocktail. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Ik heb het met plezier gemaakt. Wat mij betreft, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Dag hoor.

0: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 2 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders die liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma van de baby dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren van het leger. Het leger zegt dat er inderdaad het vuur is geopend op een auto bij het checkpoint. En er wordt een onderzoek gestart. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd. Ondanks

zwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse Statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die als paddenstoelen uit de grond schieten. En Zeeland wilde strenge regels voor de hele provincie. Ze mogen er geen nieuwe minicampings meer open aan de kust, maar bijvoorbeeld wel in gemeenten die niet aan het strand liggen. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J gevraagd het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Daarmee zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredome in Arnhem. Hij wordt bekritiseerd vanwege antisemitische uitspraken. En Diede de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in 2 sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Casto. De Groot was als 4e geplaatst voor het toernooi. Het is al haar 6e titel op het Crevel in Parijs. En in totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer dan nog. Langs de oostgrens is er nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe. Steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht dan blijft het grijs met soms wat regen. Morgen overdag eerst wat buien, later vaak wat zon. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: enige echte podium voor muziek uit de streek. Streektaal Radio.
1: Als dialect toen niks meer zeg. Nou bestee, ben ik vergeet. Blaas niet zo hoog van de toren. Je bent zo arm als de neen.
0: Streektaal, het programma over dialect. Met...

René Beverwijk. Hij stond op de verkeerde plek, maar jij staat op de goede plek. Zit op de goede plek, ligt op de goede plek. Lekker te luisteren naar Streektaal Radio. Mooi. Welkom bij Streektaal Radio. Het programma dat gaat over alle dialecten en streektalen in Nederland en omgeving, zullen we maar zeggen, Zuid-Afrika. Vandaag weer een heleboel nieuwe nummers, zoals onder andere van Ned François, Nelleke Honning, Ondog en Lisa, podcast en nog veel, veel, veel meer. De nieuwe schietschrijf die komt ook naar me voorbij. En zo dadelijk ga ik even met Albert Bartels praten over het komende Zonnewende Festival dat gehouden wordt binnenkort. En jullie kunnen allemaal weer doorgaan met reageren via de mail. Streektaalradio@hotmail.com. Streektaalradio@hotmail.com of WhatsApp, Signal en al die andere dingen. 06-12-678-253. 06-12-678-253. Eens even kijken. Wat gaan we nu doen? We gaan een dansje maken op de blues van Wijma en Van der Werf. Die komen uit Friesland. Maar nog eerst even dit. Techniek en presentatie is in handen van de computer. Dus als er iets misgaat, dan weet je hoe dat komt.

0: 10.
1: De poedelpataten. En ze zeggen, wie niet schiet, ja, als je niet schiet, is er ook een raakbult. Zo is het maar net. En dat heeft ja, speciaal opgedragen, denk ik, voor Nederlands elftal. Nou ja, wie weet, het zou best kunnen. Een andere voor de jagers, en weet ik veel. In ieder geval, als je wil bereiken, gewoon af en toe schieten. En dan best in het doel staan. We gaan even naar Leon Moorman. Ja, die komt ook uit Overijssel. En hij komt uit Drenthe. King of D-pop. Maar hij woont tegenwoordig in Overijssel. Dus regens hem gewoon tot Overijssel. Dat mag allemaal. Maar hij komt wel van het platteland. En heeft een heel mooi gevoel bij.

0: Leon Moorman. Het plattelandsgevoel. Ja, dat heeft hij ook. Ja, waar je ook een plattelandsgevoel van kunt krijgen, is van het Zunnewenne Festival. Dat is binnenkort weer. Mooi. Welkom in Streektaal Radio. Albert Battels.
1: Hey, Ben. Hoi. Hoi.
0: Ja, het Zunnewenne Festival. Binnenkort, 26, 28 juni is dat, hè?
1: 26 juni is festival, ja. En 28 juni de Haagpreken, ja.
0: Ja, ja. Waar wordt het al?
1: Landgoed Schuilenburg in Hellendoorn. Prachtig mooi plek.
0: Ja, ja, ja. En wat is er allemaal te beleven? Welke artiesten komen er?
1: Och jongen, we begint al om 4 uur. We hebben KSW, dat is de Big Band uit Hellendoorn. Met Herman Pronk als verhaal te vertellen. We hebben Zuid-Afrika, een artiest. Wij hebben Jan Otting uit de Achterhoek.
0: Aha.
1: Die ken je misschien wel.
0: Ja.
1: Ja, we hebben Hulleboer, 40-jarig jubileum.
0: Ja.
1: We hebben Troubadours uit Groningen.
0: Zo, fantastisch.
1: Ja, nee, dat is superleuk. Leon Moorman is ook aanwezig met zijn schrijverskamp. Herman Kampman is er vanzelf weer. We hebben Martin Hietkamp met zijn nieuwe band in Drenthe. Dat is een heel programma. Niemand... Ja, je hoeft niet te vervelen, jongens.
0: Nee, nee, nee, dat is zo. Ja, het tweede uur, er komt toch een nek wel. Ja.
1: Ik vergeet wat het beste beeld van zal. Twee duizend met Jan Riesewijk.
0: Ja, ja, voor de laatste keer, hè?
1: Jan, je stopt me, geloof ik.
0: Ja, ja, jij stopt ermee. Dat vertel
1: ik. Ja, dan kun je ons nog 2 keer kijken.
0: Nou, maar ja, iedereen die Jan Riesewijk nog een keer wil zien, op naar het Zunnewenne Festival.
1: Ja, zeker, 26 juni, ja.
0: Ja, en hoe lang besteedt dat Zunnewenne Festival?
1: Jongen, volgens mij 20 jaar, maar we hebben natuurlijk 2 edities niet kunnen doen vanwege de COVID.
0: Ja, ja, aha. Ja, dat heeft jullie lang.
1: Ja, die eerste hadden natuurlijk wel helemaal georganiseerd en dan moesten we gewoon annuleren.
0: Ja, dat is dus, zo. Ja, ja, dus, ja. Voor mij zijn het niet alleen de artiesten die zingen, maar er zijn ook dingen die je kunt doen en beleven.
1: Zeker, ja, er is van alles te doen. En mensen kunnen ook een hele heuse televisieopname metmaken, want Cultuurcafé van TV Oost komt bij ons een programma maken.
0: Nou, kijk eens aan, zeggen
1: we. Dus, we hebben ook nog een podcast in Wereldspraak, dat mag je te denken, misschien ken je die wel, die komt bij ons.
0: Ja, ja.
1: Ook een podcast maken soms.
0: Utrezen.
1: Ja, er is van alles te beleven. Volgens mij de taal, hoe heet dat ook alweer, van de Rijksuniversiteit Groningen, die heeft zo'n een taalonderzoek ding. Die komt ook, die bent er ook, de Keurig aan mee doen.
0: Ja, dus...
1: Er vaart boten over de reggen. Dat is ook wel heel erg mooi. Dan kun je een heel programma voor de schotel, dus ja.
0: Ja, zo van de week, gisteren weer, weet ik veel, stond een stukje over dat dialect in Noord gaan verdwijnen in het Twans jaar.
1: Ja, je bedoelt over het onderzoek van Meerders over TikTok. Ja, nou ja, mensen klaagt al heel lang. Mensen klaagt 150 jaar over dat de streektaal verdwijnt. Maar ik ben er nog steeds.
0: Ja, nee, dat is zo. Ik zeg altijd, het Nederlands is eerder verdwenen dan de streektaal.
1: Ja, misschien wel, ja.
0: Ja, want als je de Enschede of Engelo of weet ik veel, ook de grote zin. Allemaal Engels, dat ziet.
1: Nou, zo bedoel je, ja. niet alleen nog Engels, hoor. Nee. Maar ik denk wel dat de streektaal echt wel in opmars bent. Wij maken het ook wel.
0: Ja, ja, nee, ja, dat is zo. En als ik zie dat er allemaal weer jonge artiesten komt, ook bij jullie.
1: Zeker.
0: Met al die artiesten,
1: ja.
0: Dus...
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Dus ik zou iedereen van harte aanraden, zunnewennefestival.nl. Dan kun je nog eens rustig beginnen wat er allemaal is. Ja. Kun je kaartjes bestellen. Dus,
0: zijn er nog kaartjes?
1: Ja, we hebben een groot terrein, dus er zijn nog wel kaartjes.
0: Ah, dus ook mensen die denken op de 26e, ik heb nog geen kaartje, ik ga er even heen, die kan wel kaartje.
1: Dat kan ook op de dag zelf aan de kassa, dan ben je iets duurder uit, maar aan de kassa heb ik echt nog wel kaartjes, dat komt wel goed.
0: Ja, prima. En tot hoe lang duurt het, 's avonds, 's nachts?

0: Een uur of kwart of twaalf, half één is het
1: afgelopen. Ah, oh, mooie
0: tijd. Die kunnen ook lekker eten bij ons. Allemaal foodtrucks, dus dat is allemaal geregeld.
1: Nou, fantastisch. Moeten we het allemaal in. De Sunfestival in, waar was het nog? In?
0: Hellendoorn, Landgoed Schouwburg, Hellendoorn.
1: Ja, dat ligt in Saarland in Overijssel, dus voor iedereen die dan niet...
0: Ja, het staat dus aan de Regge, en de Regge is een beetje het scheidingsriviertje tussen Twente en Saarland.
1: Dat klopt, ja. Ja, ja. Ja, maar jullie hebben Saarlandse en je hebt Twentse artiesten. Echt Groningen, fantastisch. Ja. Ja, ja.
0: Zeker, we hebben overal artiesten gedaan, ja.
1: Nee, fantastisch, ja. Ik zie er heleboel staan, de Strofen zie ik nog staan.
0: Ja, ja. Dat is, ja, Martin Hietkamp, ja, uit Drenthe. Ja.
1: Doe je zelf...
0: Ja. We gaan van Groningen, Drenthe, Overijssel naar Achterhoek.
1: Ja, en doe je zelf nog iets?
0: Nee, dit jaar speel ik niet. Ik heb vorig jaar mocht ik spelen met de Vervelers.
1: Ah.
0: Ja, ik vind dat een beetje ingewikkeld, zelf spelen. En ik ben ook organisator. Ik programmeer de artiesten ook. Dus ik doe dat bij een hoge uitzondering. Op speciaal verzoek heb ik vorig jaar wel gedaan, maar dit jaar niet.
1: Nee. Ah, nou ja, de Vervelers die komt toch een andere keer wel weer ergens anders.
0: Zeker, okay. Dat komt wel goed.
1: Oké, ik zeg bedankt en wie weet zien we elkaar dan nog wel een keer weer.
0: Ja, is goed joh.
1: Oké, goed. En we gaan een nummer draaien van Twee Duster, want die komen daar ook. En nou ja, Twee Duster hebben die jaren geleden mooie nummers gemaakt. En die gaan we gewoon even tuut draaien.

Judith Nijland met Grus. Een tijdje geleden was dit nog de schietschrijver. Een heel mooi nummer uit Groningen. Ja. En binnenkort komt daar een nieuwe CD, EP, heette dat vroeger. Ja, een kleine CD komt uit, maar een heleboel nummers uit Groningen. Ze komt uit Twente, hoe kom je dan bij Groningen? Nee hoor, ze komt gewoon lekker uit Twente. En dan komt er een nieuwe CD uit van Judith Nijland. En daar gaan we nog veel meer aandacht aan besteden. Over schietschrijver gesproken. De nieuwe schietschrijver van deze week, die is van Nelleke Honning. En van jongs af aan is het dag en nacht in de band van de muziek. En dan vooral zingen. Zingen op een slaapkamer. En dit ook mee op cassettebandjes. Om vervolgens terug te luisteren en overeen opnieuw op te nemen. Zingen in schoolmusicals. Zingen bij kinderkoor Tirelier in Valte. Later het RSG-koor ter Apel. Zingen bij talentenjachten. Plaatselijk regiaal, maar ook Idols en X-Factor. Zingen in de bandjes. Pabo Band, Webs, Rock Cover Band in Bloom. Party Band, Succes, Cover Band, The Joke. Zingen in jazzcombo. Rast, Majas. Een rekenma van jazz. En een uitstapje naar Airfront Big Band. Zingen anno nu. Eikens, Withaar, Honing. Honing met gitarist Wim-Jan F. Eikens. Pianist Dekker Withaar. Met hen speelt ze bruiloften en feestbranden. Zingen anno nu. Zingen in verschillende bandjes. De nieuwe schietschijf van deze week. Dat is Zoals Nubimibis. Nelleke Honing. Schietschijf.

Zoals nu Bimi. Nelle Cohen is schietschrijver van deze week. En ze zegt zingen anonu, solo in verschillende genres. Ze heeft naast haar repertoire met Fresh en Easy Sound ook diverse andere programma's gedraaid. Franse chansons, Spaanse, Portugese, fado en liedjes. Songfestivalprogramma en ook ze treedt ze regelmatig met evergreens op in zorginstellingen. Zingen nu en straks. Er staat nog een hoop attractie en wensenlijst, zoals het uitbrengen van eigen werk en het samenstellen van een eigen theaterprogramma. Wie weet horen we binnenkort nog veel meer van Nelleke Honning, de schietschijf van deze week. Ja, en binnenkort in Amerika, de grote drumshow gaat beginnen. Lambert van Hintem, die heeft jaren geleden een nummer gemaakt. Hij droopt er nog steeds over, over voetbal. Voetbaldroom voor alle fans daar in Limburg, Brabant en de rest van Nederland. Hij komt uit Brabant.

zo heet het nummer, van podcast te komen uit Groningen. Een nieuwe samenstelling, wil ik daar, een nieuwe band daar in Groningen. Ja, we gaan even naar achterdoek naar Ondog en Lisa. Ja, de vaste fans van Streek van Radio, die weten wat als je Ondog zegt. En Lisa, dan komt er toch weer wat los. Gewoon lekker luisteren. Hebben we nou over een raketje. Nee, niet die raketjes die daar in het Midden-Oosten worden afgestoken. Nee, die raketjes van vroeger, weet je wel, die je kon kopen bij de ijsboer. Die lekkere raketijsjes. Daar hebben ze nooit over gemaakt. Maar ik zou wel zeggen, even je vingers in je oren.

0: en het groen.
1: Lijn de Bluy uit Brabant, die heeft geluk, want hij werd gedraaid in Streektaal Radio. Ja, speciaal voor alle Brabanders die luisteren. En er zijn er ook weer een heleboel, dat weet ik. En de rest van Nederland vindt het ook allemaal mooie liedjes. Hè. Geluk van Lijn de Bluy. We gaan naar Limburg. De nieuwste single van Dwayne, die heeft ook een nieuwe single gemaakt. En die gaat over een hele mooie dame, over Isabella.

je graag de groeten doen. Of doe je zelf in een streektaal en in een dialect. Laat het ons weten. www.streektaalradio.nl kun je alles beluisteren. En opsturen kun je alles naar streektaalradio@hotmail.com. streektaalradio@hotmail.com of via de WhatsApp. 06-12-678-253. WhatsApp 06-12-678-253.

0: Jerome Gillissen zijn nieuwe single Dina Liefste Wens. Kijk, we slokken nog 1-0 draaien. En dus de nieuwste van Jo Smeets. Ik heb gedreund.
1: Streektaal, het programma over dialect. Met

0: Slingeland FM met het nieuws van 3 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een Groningse glycerinefabriek heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf zijn zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is zijn eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis in Madrid bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn kritiek op de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. En dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, een moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten

0: te waren. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij de checkpoint en start een onderzoek. Zanger Harry Styles heeft Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in die stad heeft gegeven. Op de achterkant van het Parool heeft hij een advertentie geplaatst waarop staat: Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou. Amsterdammers konden gisteren, de dag van het laatste concert in de arena, op een paar plekken een gratis kopje koffie krijgen. En die drankjes werden betaald door de zanger. Het weer, langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, wat vaker zon en dan wordt het 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Wemer Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Huls Duurzame Energie. Glaszetters Winterswijk. Gelre Computers. Huiskamp Carrosserie.

0: enige echte podium voor muziek uit de streek. Streektaal Radio.
1: Als dialect toen niks meer zeg. Moet al bestee, ben niet vergeten. Blaas niet zo hoog van de toren. Je bent zo arm als de neen.
0: Streektaal, het programma over dialect. Met...

Baruško, drie margaritas. Mooi, welkom bij nog meer Streektaal Radio. Het programma dat gaat over alle streektalen in Nederland en daarbuiten. Vandaag weer een heleboel nieuws hebben we gedraaid. En kijk, komen er nog nieuwe bij. Maar gewoon lekker blijven luisteren. De schietschijf komt nog voorbij. Jullie kunnen doorgaan met reageren via streektaalradio@hotmail.com. Streektaalradio@hotmail.com of via de WhatsApp signal en al die andere dingen. 06-12-678-253. 06-12-678-253. We gaan even weer naar Brabant, naar Smitje Verholen, een lekkere gouden ouwe. Gezinkt over Marianne. Maar nog eerst bij de techniek en processen van ondergetekende schaten, maar mis komt het geheel en al door de computer.

0: Sends it out deep for me.
1: Weet je dat ik heel veel van de holen? Ja, lekker gouden ouwe. Eigenlijk is het een splinternieuwe. Kan allemaal, hè? Even kijken, we moesten iemand, die is jarig, Roelof Lambers. En die moesten we van harte feliciteren met zijn verjaardag. En volgens mij wordt hij ergens in de 67 in die buurt. Precies weet ik het niet, maar in ieder geval kan ook iets ouder zijn. Of een jonger, het maakt allemaal lekker niet zo. We moesten hem gewoon feliciteren en moesten een plaatje voor hem draaien. Doen we dus Rien van Boven, Mien Westerwolde.

geschiedschrijf van deze week. Nelleke Honing. Een heel mooi nummer. En de schietschijf van vorige week, die gaan we nu even draaien. Lindsteling. Ze komt uit Belgisch Rimburg. En het is een heel zomers liedje. En je kunt lekker meedoen als je de mensen die dingen nog kent uit de jaren 80. Nee,

En het was een nummer van Fries Walma samen met Henny Dalsma. Ze komen uit Groningen. De nieuwste single van hun aanreizen. We gaan even naar Brabant. Jan van der Heijden, jaren geleden heeft hij een cd gemaakt. Stond een heel mooi nummer op, vond ik. Wandelliefde. Is ook wel een heel zielig nummer, hoor. Moet maar eens goed luisteren naar de tekst. Vooral op het einde. Eindigt heel droevig. Jan van der Heijden. Wandel.

En het was Rix Scheuring. Die had nog een geluk, want zo heet het nummer ook. Zijn nieuwste nummer. Wat een geluk. Van Rix Scheuring gaan we eventjes weer naar Friesland. Ja, ik vind het gewoon een mooi nummer. Van de band Juntos. Het moment.

En deze kwam helemaal uit Zeeland. Een tijdje geleden hadden we een telefoon en ze zei, ik moet het uitspreken. Ik probeer het door. Zeeuwse Juffers van Jiffen. Zeeuwse Juffers van Zeeuwse Juffers. Ja, het is niet zo gemakkelijk, al die talen hoor. Maar ik doe gewoon de cijferen uit Zeeland. En we gaan even terug weer naar het oosten van Nederland. Naar de rock van de allerlaatste CD. Ze zeggen, maak u geen problemen, geen niks, geen zorgen. We hebben alles onder de doem.

aan de groeten doen. Of doe je zelf in een streektaal en in een dialect. Laat het ons weten. www.streektaalradio.nl kun je alles beluisteren. En opsturen kun je alles naar streektaalradio@hotmail.com. streektaalradio@hotmail.com of via de WhatsApp. 06-12-678-253. WhatsApp 06-12-678-253.

En het was de nieuwste van Jimmy K. uit Limburg. Want hij zegt, we gaan nog lang niet naar bed, maar dan op zijn Limburgs. We gaan nog lang niet naar bed. En de laatste, nou, 8 minuten, 9 minuten, ik weet niet precies ongeveer, gaan we met die draaien van een heleboel nieuwe Zuid-Afrikaanse nummers die we binnengekregen hebben de afgelopen week. En dat zijn Geef mij jouw hart van Ned François. 31 mei van Wijnand Strijdom. Koop voor jou een bakkie van Dassi en Robbie Wessels. Echte liefde, Tamra en Madalé. Vat haar bietje plaats toe, van de spinaar. Kaalvloed oricolen van Bibi, laat heer u zeeën. New love, Fuse Ring, Stella en Louise Brits.

dansermuziek. Een graf in die gras en die Tommy dans op God Save the Queen. Mijn vrouw is verniel, maar Josse wil, het stadig begin draag.

0: dit gaan jou alles kos.
1: Hi, ek is Caroline Hisselman en jy luister na Streektaal Radio met musiek uit Suid-Afrika. Elke Vrydag tussen 6:00 en 8:00. Slegs Afrikaanse musiek op www.streektaalradio.nl.

0: vragende groeten doen. Of doe je zelf vriendjes in een streektaal en in een dialect. Laat het ons weten. www.streektaalradio.nl kun je alles beluisteren. En opsturen kun je alles naar streektaalradio@hotmail.com. streektaalradio@hotmail.com of via de WhatsApp. 06-12-678-253. WhatsApp 06-12-678-253.
1: Goeiedag, ik is Antoine Fourie van Kaapstad in Zuid-Afrika.

Ja, kijk, ons klokje moet weer afscheid nemen naar deze Zuid-Afrikaanse medley van een heleboel Zuid-Afrikaanse artiesten. Van onder andere Ned François, Wijnald Stridom, Dassie en Robbie Wessels, Tamré Madeley, Fane Spinaar, Bibi en nieuwe love featuring Stella en Louis Brits. Mijn naam is Ben Eikam, door het Henne gaan, door het ook een keer houden en gehoord gaan. We gaan de boes aan met

0: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 4 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een glycerinefabriek uit Groningen heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf het zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. De leden van de ChristenUnie staan achter de strengere asielkoers van de fractie in de Tweede Kamer. Dat bleek op het partijcongres in Harderwijk. Een aantal leden is kritisch op dat asielbeleid. Ze vinden dat de fractie te veel naar rechts gaat met de steun aan het asielbeleid van het kabinet Jetten. Een motie om de steun in te trekken voor het afschaffen van dwangsommen voor de IND werd echter verworpen. En dat was ook een achterhaalde motie omdat de fractie er afgelopen donderdag mee instemde. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza, Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Diede de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in 2 sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Chasteau. De Groot was als 4e geplaatst voor het toernooi. Het is niet de eerste zege voor de Groot in Parijs. Ze won eerder al 5 titels. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak.

0: Het weer langs de oostgrens nog wat zon. Maar verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. In de regen een paar graden koeler. Morgen eerst wat buien, later wat vaker zon. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leon te Kempel Tweewielers, Café de Stam, Pomperkaas op de Markt en de firma Kramp uit Varsseveld.

Nederlandstalig, maar zeker ook Engels. En anderstalig. En regelmatig interviews met bekende en minder bekende artiesten.

Old Dutch. Twee uur lang muziek van Nederlandse en Belgische bodem. Van legendarische klassiekers tot nieuwe stemmen. Dwarse rock tot gevoelige luisterliedjes. En we wandelden door de regenachtige straten in Liverpool. We gaan ook nog fietsen langs grachten en zeeën. We belanden ergens tussen melancholie, absurdisme. En onderweg komen we natuurlijk ook weer langs het Belgisch kwartiertje. Een historische opname, de cover van de week. En een heerlijke cabaret-afsluiting. Dit is Old Dutch, waar muziek blijft draaien. Alsof de dag en de nacht nog jong zijn. Nou, we openden dus rustig en sfeervol met Raccoon en Liverpool Rain. Dat klinkt alsof je uit het raam van een nachttrein kijkt, terwijl de regen langzaam langs het glas glijdt. En we gaan van de Zeeuwse melancholie naar de filmische pracht van Haven. Where the Heart Is, het zweeft bijna tussen droom en werkelijkheid. Muziek voor mensen die ooit een trein hebben gemist. Of juist iemand.

Ruim de dijk bewijst dat soul gewoon in het Nederlands kan bestaan. Groot hart, het ademt warmte, menselijkheid en die heerlijke rauwe stem van Huub van der Lubbe. Een lied als een stevige arm om je schouder. Ja, en dan complete muzikale gekte. Focus met het legendarische Hocus Pocus. Jodelen, gitaargeweld en pure virtuositeit.

0: Ja, Gruppo Sportivo die maakt van eigenzinnigheid een kunstvorm rock'n'roll. Het klinkt alsof de band zelf ook niet helemaal weet of het serieus bedoeld is. En daarom juist werkt het zo goed.
1: Oh la la, Paul gaat vreemd. Elke week gaat hij op zoek naar een beauty in Vlaanderen. En zeg nu zelf, daar zijn er genoeg van. Dus ik, Sandra, begrijp dat heel goed. Ik ben razend benieuwd. Met welke Vlaamse schoonheid gaat hij vandaag weer thuiskomen?
0: Ja, en het zijn er weer drie. We beginnen met TC Matic. Putain, putain, als ik het goed uitspreek. Tegelijk hilarisch en pijnlijk actueel. Nous sommes quand même tous des Européens. Een zin die blijft hangen als een neonbord in een Brusselse nacht.

Ja, van scherpe satire gingen we dus naar de complete absurditeit met Urbanus. Poesjes toe, het bewijst dat Vlaanderen soms heerlijk gestoord kan zijn. En eerlijk, de wereld zou best wat leuker zijn met iets meer Urbanus. Ja, en dan schakelen we door naar pure klasse. En dat gaat moeiteloos. Axel Red, ze bracht met Sensualité een Franstalige klassieker vol elegantie en fluweelzachte soul. Een nummer dat nog altijd ruikt naar rode wijn. Jamais.

Kajak nam ons mee tussen eb en vloed, in between tides. Melodieuze progrock met emotie en vakmanschap. Ja, en terwijl dit langzaam wegsterft, gaan we verder met een frisse nieuwe stem. Piene, Piene Buur heet ze voluit. En in On The Weekly laat ze horen waarom zij zoveel indruk maakt. Breekbaar, eerlijk en modern. Alsof jazz, indie en emotie samen koffie zijn gaan drinken. En ze was deelnemster in de laatste editie van The Voice of Holland. En volgende week hoor je veel meer van haar. Want dan heb ik een uitgebreid interview met haar in mijn programma All Dutch. Maar nu eerst luisteren naar haar nummer van haar EP. Dit is Piene met On The Weekly.

0: Ja, de 12 Bars Blues Band. En ik heb een paar weken geleden had ik een interview met J.J. Sharp, zanger en schrijver van veel nummers van de 12 Bar Blues Band. En dit was You Gonna Need My Help Someday.
1: Een lied reist de wereld rond en komt thuis in onze taal. De cover van de week.
0: Ja, en soms is een cover meer dan een vertaling. Soms krijgt een lied een compleet nieuw landschap, een andere geur, een andere lucht. En dat gebeurde ook toen Herman van Veen Girl on a Bicycle van Ralph McTell omtoverde tot Fiets. Het origineel van McTell komt uit de Britse folkhoek, warm, observerend en licht melancholisch. En McTell, vooral bekend van het legendarische Streets of London, schreef vaak liedjes waarin gewone mensen bijna filmische hoofdpersonen worden. In Girl on a Bicycle kijkt hij naar een meisje op de fiets, maar eigenlijk kijkt hij naar vrijheid, jeugd en het vluchtige van een moment dat meteen alweer voorbij is. En toen kwam Herman van Veen. En waar Ralph McTell het nummer benadert als een folkverteller, maakt Herman van Veen er iets typisch Nederlands van. Fiets klinkt alsof je langzaam langs een rivier rijdt op een grijze zondagmiddag, terwijl de wind zacht door de bomen gaat. En Herman gaf het lied niet alleen Nederlandse woorden, hij gaf het ook Nederlandse melancholie. En ik laat uiteraard weer eerst een stukje horen van het origineel Ralph McTell, Girl on a Bicycle. En daarna valt Herman van Veen in op de fiets.

0: steeds kleiner. Plotseling ben je weer weg. Fiets.
1: Ja, plotseling ben je weer weg. En is Herman van Veen ook weg. En het eerste uur is ook bijna weg. Dit is het laatste nummer van het eerste uur. Maar straks nog een uur lang lekkere muziek van Nederlandse bodem. Chef Special nu. Are you really?

0: Slingeland FM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij chipmachinefabrikant ASML wordt intern kritisch gereageerd op het plan om Elon Musk uit te nodigen als spreker op een interne conferentie. Volgens het Eindhovens Dagblad leidt de uitnodiging intern tot veel discussie. Medewerkers dreigen met een boycott van de conferentie. De strekking van de reacties is dat ASML de controversiële Amerikaan geen podium zou moeten bieden. De denkbeelden van Musk staan volgens medewerkers haaks op de kernwaarden van ASML. Musk zal te horen zijn tijdens een besloten technologieconferentie voor ASML-medewerkers donderdag in Den Bosch. Paus Leo is in Madrid voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid. Volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de vierde plaats. In het algemeen klassement veranderde door aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog één etappe morgen aan de leiding met 48 seconden voorsprong op Vollering. De rit van vandaag, de koninginnenrit, was uit voorzorg met 30 kilometer ingekort vanwege een gevaarlijke ijsplaat. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam-titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros in Parijs met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Glawinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer, het is ongeveer 19 graden. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en...

0: ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beene Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Evesta. Voor al uw evenementen. NOAH, Netwerkgroep Oost-Achterhoek. De Stichting Ouderen Actief. Kruiselbrink Installatiebedrijf. Witgoedservice Wenters. Auto Meerdink.

Ja, we begonnen het tweede uur van Old Dutch met Ilse de Lange, Puzzle Me. Het blijft volgens mij een van haar sterkste nummers. Kwetsbaar en krachtig tegelijk. En een country gevoel met een Nederlands hart. Gaan we naar Ellen ten Damme. En zij brengt nummers alsof het cabaret, chanson en pop elkaar midden op straat tegenkomen. Dit is Het Regende Zon. Het

zijn. De passen verstorven. Alleen in mijn hoofd nog steeds.

Jules de Korte, hij was een meester in scherpe teksten. En hallo, koning onbenul, het klinkt vriendelijk, maar ondertussen fileert hij de maatschappij met chirurgische precisie. Nou, we stappen even af van het serieuze werk. Het WK staat voor de deur en ik heb teruggegrepen naar een oudje... die de jongeren wellicht helemaal niet kennen... en die ook tijdens het WK waarschijnlijk niet gezongen zou worden. Maar dit is het cocktailtrio met Hup Hup Hup.

0: All Dutch presenteert historische opnames. Muziek die gebleven is. Verhalen die nooit verdwijnen.
1: Ja, en voor deze historische opname en het nummer wat ik gekozen heb trouwens, had ik ook als cover van de week kunnen nemen. Maar in dit geval is het een klassieker van Corrie Brokken. En het is ook een cover, want het oorspronkelijke Milord is van Edith Piaf. En in het Nederlands krijgt het een bijzondere dramatiek. Een tijdcapsule vol theater en emotie. Dit is Corrie Brokken.

0: money. Yeah, hurt me, Lord. Doet eenzaamheid zo'n pijn?
1: Nou, kom je, Lord. Lach eens tegen me. Nee, dat is niks. Kom, probeer het nou. Zo is beter. Zie je nou wel. Kom, lach maar, my lord.

Ja, Whisper in a Crowd. En daarbij bewijst Golden Earring volgens mij opnieuw waarom ze wereldklasse waren. En het nummer heeft spanning, groove en die typische Earring drive die zelfs een stoplicht sneller op groen laat springen. Het was geen grote hit, maar voor mij is het een van de beste nummers die de Earring ooit heeft gemaakt. Ja, van rocklegendes naar Cresap, Get It On. Het bruist van energie en optimisme en een nummer dat voelt als open ramen en zomeravondlucht. Uit de begintijd van Cresap en het maakt in mijn ogen de beste nummers.

Zondagmiddag buitenveldert. Frans Halsma die schildert met woorden. Het is klein, verstild en prachtig observerend. We gaan nu naar de klasse van Brainbox. De Smile laat horen hoe vooruitstrevend Nederlandse rock eind jaren 60 eigenlijk al was.

0: And it dawned on me, alright.
1: Ja, je hoort hem eigenlijk niet vaak meer op de radio. Dit was Tim Knol met Whole New Lights. En natuurlijk wel bij Old Dutch. Peter Koelewijn, hij durfde best af en toe gevoelige thema's aan te snijden. En met KL204, met als de subtitel Als ik God was. Dat blijft indrukwekkend en aangrijpend. Het is een nummer dat geschiedenis en emotie samenbrengt.

Ja, Grupo Sportivo, altijd lekker eigenwijs. Real teeth are out. En het klinkt alsof New Wave, humor en chaos samen een feestje geven. Ja, en dan mag het dak er nog één keer af met Pater Moes Kroen en Roodkapje. Er is ook een 2.0 versie, maar ik draai het origineel.

zo zijn we alweer aan het eind gekomen van deze uitzending van Old Darts. Maar niet natuurlijk voordat ik dat afsluit met cabaret. En dat cabaret heb ik een beetje afgestemd ook op de WK. Ik begin met een onthulling. De ouderen, nou ja, laat ik zeggen, ouderen. Laat iedereen die de jaren 80 bewust heeft meegemaakt, die kennen nog wel het liedje van Henk Spaan en Harry Vermeegen, Stille Willem. En er wordt algemeen aangenomen dat met Willem in dit liedje bedoeld wordt voetballer Willem van Hanegem. Nou, als liefhebber van voetbal zeg ik u dat Van Hanegem eigenlijk niet beschikte over het een groot loopvermogen. En beter is te denken aan bijvoorbeeld Wim Jansen of Willy van der Kuilen. Oké, dat is gezegd. De melodie komt van de hit Love of the Common People van de Four Preps uit 1967. En voor de ouderen onder u, de Everly Brothers en Paul Young brachten het ook uit. Maar nu de Spaan en Vermeegen en daarna Ton van Duinhoven met zijn versie van Suppost Krooswijk. De Suppost van het Feyenoordstadion.

0: En dan nu... Cabaret.
1: Mijn naam is Kruiswijk. Nou, ik begrijp niet wat er nou al gelijk te lachen is. Kijk. U kan allemaal wel begrijpen dat het voor iemand uit Rotterdam-Zuid... nou niet bepaald een lolletje is om bij een club als... Ik krijg het weer bijna niet aan mijn bek. Een club als... Als deze club... een beetje voor joker te moeten komen staan. En vooral niet, als dat is... om een woord van afscheid te komen spreken... aan een van de ergste vijanden die Feyenoord ooit hebt gehad. De heer Jaap Zwart. Heer Zwart. Ik moet u dus enige woorden spreken namens mijn en mijn collega's... omdat u dus eindelijk weggaat. Maar ik ben eveneens hier om erop toe te zien dat dat dan ook inderdaad gebeurt. En dat wij het volgend seizoen niet hoeven te zeggen, hè? Daar is die weer. Maar dat zit zo te zien wel snor. En daar ben ik dus zeer tevreden over. Het is dus zo, heer Zwart... dat wij u in de afgelopen 16 jaren meerdere malen... in de Kuip hebben moeten dulden. Omdat je natuurlijk moeilijk voor een wedstrijd... naar de KNVB kan gaan lopen. En kan gaan zeggen, kijk... wij willen wel tegen die mensen spelen... maar wij willen dat die ene brutale zwarte rotzak eruit blijft. Nee. Want dan zeggen Zully weer, hoezo? En je kan moeilijk gaan zeggen, die man is te gevaarlijk. Niet waar? Dan sta je eveneens voor joker. Je kan ook bezwaarlijk gaan zeggen... dat die zwarte kop met haar je niet beval... want dan zeggen ze weer dat je haar nijd hebt. En dat is ook in het geheel niet juist. Maar goed, wij hebben u dus, heer Zwart... vele jaren in de Kuip moeten zien binnenkomen. En wij hebben u vaak...

0: op meer dan gemene wijze. Op het allerlaatste ogenblik nog gauw, stiekem en... en gluiperig, ik kan het niet anders zeggen, in de doelopening zien verschijnen om op alle mogelijke manieren nog gauw even Feyenoord van zijn welverdiende overwinning te beroven. En ik kan u wel zeggen dat dat mijn en mijn collega's vele jaren met grote bitterheid en met afschuw heb vervuld. Wij weten wel degelijk in Rotterdam-Zuid dat Feyenoord door de jaren heen meerdere malen de kampioenstrompet tot kennen blazen. Als u niet, en ik zeg u dat met de meeste nadruk, als u dat niet op sluwe en buitengewoon laaghartige wijze had tegengewerkt. Dat zullen wij wel te kwalijk blijven nemen, hè? En dan is er nog iets wat mij naar mijn collega's nooit zo lekker heb gezeten. Maar ik moet eerst even een slok nemen, want mijn strot is intussen zo droog als bordpapier van al dat gauwhoer. Dus één ogenblik.
1: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
2: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 6 uur.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Railschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het dan onrustig. Er is niemand aangehouden gisteravond. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in omdat ze het visum nog niet hebben. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager, de persvoorlichter en vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens de 2K in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de vierde plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niet. Van der Breggen blijft met nog één etappe morgen aan de leiding met 48 seconden voorsprong op Vollering. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam-titel gewonnen. De Russische won in Parijs de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
5: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Boekhandel Kramer, De Gulle Smit, Ivo Schilderwerken, Autoservice Veldboom.
6: Nu, Slagershow.

0: 8 uur de Slagershow met Björn Wedding.
1: Een hele goede avond en fijn dat u weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Slagershow. Ja, wat is de afgelopen week toch weer voorbij gevlogen, veel gebeurd. En ja, voordat je het weet is het dan alweer zaterdagavond, iets over de klok van 6 uur. En dat betekent de hoogste tijd voor 2 uur lang heerlijke Duitsstalige muziek. En jawel hoor, het is alweer de eerste zaterdag van de maand. En dat betekent dat de 2e uur natuurlijk weer geheel in het teken staat van de heerlijke gouden oude slagermuziek. Dus blijft u vooral luisteren. Na de klok van 7 uur komen dan de heerlijke gouden oude nummers voorbij. Nu heb ik nog mooie, moderne, nieuwe muziek voor u meegenomen. En laten we dan ook snel beginnen met de lijst. Als 2e kunt u luisteren naar Sonja Liebing, Spuren der Liebe. En we beginnen met Fantasy Casanova. Ik wens u een hele fijne avond.

Een prachtig duet van Bartomee samen met Ela, Meine Reise. En we maken even een uitstapje richting Oostenrijk. En dat doen we met de der Volksrock'n'Roller, oftewel Andreas Gabriel. En een van zijn grootste hits is natuurlijk Hula Paloo. Maar voordat we naar Oostenrijk gaan, gaan we nog even naar Zwitserland. Daar komt Beatrice Ekli vandaan. En zij gaat Mijn Herz voor u zingen.

Een redelijke nieuwkomer, kan ik wel zeggen. Een jonge zangeres uit Berlijn hoorde u zojuist. Van haar allereerste album Mitten in Berlin was dat Hanna Batka met Du fliegst hoch. Ja, de volgende zangeres is niet echt een nieuwkomer. Ze is al een aantal jaren in de slagerbranche actief. Ze is begonnen onder de naam Wolkenvrij. En ja, nu speelt ze gewoon onder haar eigen naam Vanessa Mai. En van haar album Mai Tai heb ik voor u de titel De Eine meegenomen. Maar eerst gaan we naar het Hoornoorden Versengold met Tekenmädchen.

0: Max Giesinger met Irgendwann ist jetzt. De volgende groep, de boygroup, kan ik wel zeggen, die ik voor u heb klaarstaan, die bestaat helaas niet meer. Ze zijn allemaal hun eigen weg in de muziek gegaan. Maar we hebben nog wel een aantal opnames natuurlijk, en die we regelmatig nog laten horen. Want ze hebben wel veel succes gehad. Heb ik het over de groep Feuerherz van hun album 4. Ga ik voor u draaien. Wer kann da denn schon Nein sagen? En we beginnen met de zangeres Michaela, Wellen voll von Liebe.
1: Stand fest im Leben, es haut dich hier nichts um.

Ja, wie natuurlijk ook niet in onze uitzending mag ontbreken is Helene Fischer. Zij is razend populair, wel de nummer 1 in Duitsland. Onder de slageren, popslageren moet ik dan zeggen. En van haar album Raus hoort u 0 auf 0. En ik kijk even op de klok en zo langzamerhand gaan we alweer richting de klok van 7 uur. Dus dat betekent dat er alweer een einde komt aan het eerste uur van deze slagershow. Maar naar reclame, nieuws en reclame ben ik uiteraard nog een heel uur bij u terug. En jawel, ik zei het al eerder, het is de eerste zaterdag van de maand weer. Dus dat betekent dat het tweede uur weer geheel in het teken staat van gouden oude slager, oftewel de grootste slagerhits aller tijden. En er komt weer van alles voorbij. Dus blijft u lekker luisteren. Ik ga eruit met Giovanni Zarella. Hij heeft een mooi nummer opgenomen in het Italiaans. Een cover van Wolfgang Petri Dami. Oftewel waanzin. Heel graag tot zometeen.

0: Slingeland FM met het nieuws van 7 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. Dat komt erop neer dat iedereen die zijn pas vergeten is niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 van deze noodpaspoorten uit. En dat komt neer op ongeveer 40 documenten per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht. En in de veerboothaven van IJmuiden. Railschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het er onrustig. De politie bevestigt dat er vuurwerk is afgestoken. Er is niemand aangehouden. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in omdat ze hun visum nog niet hebben. Dat meldt het persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager en de persvoorlichter. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens het WK in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Van der Breggen eindigde op de 4e plaats in dezelfde tijd. En daardoor veranderde er in de top van het algemeen klassement zo goed als niets. Morgen is er nog één rit en Van der Breggen heeft dan nog 48 seconden voorsprong op Vollering. Het weer. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt al maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beme Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
2: Nu, Slagershow.

Florian Silbereisen zingt het ook heel graag bij zijn live shows of op de televisie. Pure Lust am Leben. En dit was dan het origineel van Gaia Sturzflug. En daarmee welkom terug bij deel 2 van de Slagershow. En jawel, het is de eerste zaterdag van de maand. Dus dat betekent dat dit tweede uur geheel in het teken staat van de heerlijke gouden oude slagers. De grootste slagerhits aller tijden. Dus laten we snel verder gaan met heerlijke muziek. Als tweede kunt u zometeen luisteren naar Nicole met Die Vielleicht. En beginnen met Roberto Blanco en Een Beetje Spaas Moet Zijn. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

Een van de grootste successen van Andy Borg, die beruchte draaiworte. Roger Whittaker heb ik voor je meegenomen met een beetje een aroma. En we beginnen met de dame achter de 99 luftballons. En vanavond gaat ze voor je zingen Nur geträumt. Hier is Nena.

Wat heerlijk, zegt die gouden oude muziek op RTV Slingeland bij de Slagershow. We gingen helemaal terug naar het jaar 1961 met Connie Francis en Schöne Fremde Mann. Ik heb Roland Keizer voor u klaarstaan. Hij gaat ook een van zijn grootste hits voor u zingen. U kent het ongetwijfeld, Joanna. En we beginnen met de man achter die grote hit, Verdammt, ich lieb dich. En vanavond heeft hij Ich hab geträumt van dir meegenomen. Hier is Matthias Reim.

Manuela, kussen onder mijn regenbogen. We gaan even een uitstapje maken naar Griekenland. En daar komt deze grote zangeres vandaan die jaren geleden het Eurovisie Songfestival won met die grote hit Après Toi. En dan heb ik het natuurlijk over Vicky Leandros. Vanavond gaat ze voor u zingen Las Mir Die Träume. En we blijven nog even in de Griekse stijl. En dat doen we met de Rex Gildo en De Leste Sitaki.

Die goldene stemme aus Praag, oftewel Karel Gott met Biene Maja. En helaas maar waar komen we alweer aan het einde van de Schlagershow voor deze week. Mijn naam is Björn Wedding, ik bedank u weer heel hartelijk voor het luisteren. De samenstelling en muziekkeuze was wederom in handen van Julia Siebert en ondergetekende. Houdt u nou van de echte volks- en blaasmuziek, luistert u dan vooral elke donderdagavond tussen de klok van 8 en 10 uur naar de Loestieke Muzikanten. En volgende week zelfde zender, zelfde tijd, dus iets over de klok van 6 uur. Is er weer een nieuwe Schlagershow met heerlijke Duitsstalige muziek. En we gaan er natuurlijk uit met een grote hit. Oorspronkelijk uit de blaasmuziek en hier in Nederland ook wel groot gemaakt door Danny Christian. En heb ik het over Rosamonde. Ik wens u nog een heel fijn resterend weekend en heel graag tot de volgende keer.

Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen...

0: of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 8 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij de Gelredome in Arnhem wordt gedemonstreerd tegen het concert dat rapper J daar vanavond geeft. J, voorheen Kanye West, leed in het verleden onder meer antisemitische uitspraken. In sommige landen is hij dan ook niet welkom. Maar de Nederlandse overheid zag geen aanleiding om zijn concerten te verbieden. Burgemeester Marcouch van Arnhem nodigde J uit om naar het Holocaustmuseum te gaan. J heeft daar niet op gereageerd en het Holocaustmuseum heeft gezegd daar niet aan mee te werken. De twee concerten die J in de Gelredome geeft zijn uitverkocht. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hanta-virus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Terug in Rotterdam werd het schip schoongemaakt en op 30 mei veilig verklaard. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. Komt erop neer dat iedereen die zijn pas is vergeten niet op reis kan. Vorig jaar gaf de marechaussee ruim 15.000 noodpaspoorten uit. En dat komt neer op ongeveer 40 per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland gedaan worden. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht. En in de veerboothaven van IJmuiden. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam-titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.

0: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Bene Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 9 uur.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Ruilschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. De politie heeft gisteravond niemand aangehouden. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het Waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan 1 graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiersik tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij 1 uur korter dan gedacht over de hele tocht. Het besmette cruiseschip Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.

0: Slingeland FM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, luchthaven Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernieling.

0: dingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemden het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hanta-virus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Bij een kringloopwinkel in Arnhem is gisteren een bijzondere donatie gedaan. Medewerkers vonden bij de ingang een bak met daarin een slang van ruim 1,5 meter lang. De slang lag in een glazen bak met zaagsel met aan de bovenkant luchtgaatjes. Medewerkers van de opgeroepen dierenambulance waren verbaasd over de grootte van de slang, mogelijk een netpython. De reuzenslang is met de ambulance weggevoerd. Wie het beest bij de kringloopwinkel heeft neergezet is tot op heden onbekend. Het weer, het blijft op veel plekken af en toe nog regenen. De temperatuur daalt vannacht naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
2: Nu, Dance.

0: En hartelijk goedenavond. Welkom weer bij Dance Confusion. Tot vannacht 12 uur hier bij RTV Slingeland op de radio. De beste dancemuziek in dit eerste uur. Je gaat ze weer horen. En we begonnen deze aflevering met de muziek van Tool Fabiola en Niels van Zandt. En Everywhere I Go.
1: Dit is Dance Confusion.

0: dit eerste uur een hoop nieuwe muziek. Je hoorde Boris Brejcha en Gemutai Saj en Alicante, zo heette dat. Natuurlijk heb je zo straks nog de plaat en zijn verhaal. En gaan we nog eventjes kijken hoe het ervoor staat in de top 3 van de Nederlandse danslijsten. Maar eerst nog even deze, die is ook nieuw, van Bebe Rexha samen met David Guetta en The Sad Girls.
1: Dit is Dance Confusion met Peter van der Wel.

Robin Schulz en Bart, sorry, en The Better Times. Zometeen de plaat en zijn verhaal. Maar even deze nog, de nummer 4 uit de Nederlandse danslijsten. Anima en Lisa en The Bad Angel.

0: mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
1: Beloof dat je niet boos op hem wordt, pa, zegt ze voorzichtig. Ze haalt nog eens diep adem en aarzelt even. Ze weet zeker dat haar vader het niet leuk gaat vinden wat ze hem gaat vertellen, maar er zit niks anders op. Hij ziet zijn dochter eigenlijk nog steeds als die kleine meid die hij moet beschermen tegen de buitenwereld. Maar ja, kleine meisjes worden groot. Ook al gaat dat bij de een wat sneller dan bij de ander. Toen ze een paar maanden geleden voor het eerst met een jongen thuis kwam, was haar vader daar absoluut niet blij mee. Hij had haar zelfs nog gewaarschuwd. Maar ja, welk tienermeisje luistert er nou naar de adviezen van haar vader? En nu heeft ze zich met die jongen in de nesten gewerkt. Het gebeurde zomaar, zonder dat ze er nadachten. Ineens was ze vloep zwanger. Het kindje dat je gaat krijgen wordt ons kindje, had haar vriend onmiddellijk beloofd. Hij vroeg haar zelfs ten huwelijk, zodat ze na de geboorte een echt gezinnetje zouden kunnen zijn. En ze zag er als een berg tegenop, maar tegelijkertijd vertrouwde ze erop dat het uiteindelijk allemaal wel mee zou vallen met zo'n kleine erbij. Haar vriendinnen vonden het maar niets. Dup die gozer, joh, je bent nog veel te jong om nu al te trouwen en een gezin te beginnen, had ze gezegd. Het had haar onzeker gemaakt. En nu staat ze voor het moeilijkste moment uit haar leven. Ze moet haar vader alles vertellen. Over de jongen met wie ze wil gaan trouwen. En over de baby die ze krijgt en die ze per se zelf wil opvoeden. Ze zucht nog eens een keer en kijkt haar vader diep in zijn ogen. Zo zelfverzekerd mogelijk, zegt ze. Pa, ik moet je iets belangrijks vertellen. En begin alsjeblieft niet meteen met het afsteken van een van die preken van je.

Biggie, splinternieuw, deze van Carsten en Ivana en Can't Stop Loving. Zometeen gaan we eens eventjes kijken hoe het ervoor staat in de top 3 van de Nederlandse danslijsten.

0: En dat was de top 3 uit de Nederlandse danslijsten. Op 3 hoorde je Prospa en Clony en Free Your Mind. Op 2 Talk To You van Another en 54 Ultra. En ze staat 2 keer in de Nederlandse danslijsten. Met deze op de nummer 1 positie, Bibi Rexha. En samen met Faithless en de New Religion.
1: Dit is Dance Confusion.

Bijna verdwenen uit de Nederlandse dancelijsten. Deze van Ray, David Guetta en Hippaton. En Where Is My Husband? En dit is de nieuwe. En wat is hij lekker zeg. De nieuwe van DJ Chesto.

0: De nieuwe dus van DJ Chesto samen met Olivia Sebastianelli. En Don't Lose Your Head, zo heette dat. Nou, zo dadelijk tweede uur hebben we natuurlijk weer een mooie mix voor je. Dus blijf lekker luisteren. Tot zo dadelijk.
1: Hey, this is DJ Sign and you are listening to my song Radio Nut.

0: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar, met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beme Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 11 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het concert dat rapper J vanavond gaf in de Gelredome is zonder grote incidenten verlopen. Enige tientallen demonstranten waren naar Arnhem gekomen, maar dat leidde niet tot problemen. J mag in Nederland 2 concerten geven, ondanks zijn antisemitische uitspraken uit het verleden. Maandag is zijn 2e concert, ook in de Gelredome. Beide evenementen zijn uitverkocht. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook al hadden ze spandoeken bij zich met beledigende teksten. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Een man van 54 heeft met alleen een zwembroek aan een rondje rond het Duitse waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Op sommige plaatsen was de temperatuur niet hoger dan 9 graden. Door een storing heeft de marechaussee de hele middag geen noodpaspoorten kunnen uitgeven. Wie op Schiphol of een ander vliegveld stond in Nederland en zijn pas was vergeten, mocht niet vliegen. Rond 7 uur vanavond was de storing weer voorbij. Gemiddeld geeft de marechaussee elke dag, normaal gesproken, zo'n 40 nooddocumenten uit.

0: Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondag aan in Mexico. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
2: Nu, Dance

0: Slingeland FM. Met het nieuws van middernacht.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het concert dat rapper Jay afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van Jay, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden twee mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose. Dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens. En daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Als de prinses niet op tijd een transplantatie krijgt, dan kan ze binnen 2 jaar overlijden. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de verdielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenis. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het er onrustig. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona, zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondagochtend aan in Mexico. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar

0: Slingeland FM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van een staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Het concert dat rapper Jay afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van Jay, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden 2 mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Exemplaren van het Parool van zaterdag worden op internet voor grof geld aangeboden. Dat komt door de advertentie die zanger Harry Styles op de achterpagina heeft laten zetten. Daarin bedankt hij Amsterdam, waar hij de afgelopen weken 10 concerten heeft gegeven. Het is een handgeschreven boodschap waarin hij ook in het Nederlands zijn liefde betuigt. Op Marktplaats en Vinted wordt hier en daar meer dan €20 voor een krant gevraagd. Styles zet zijn Together Together Tour volgende week voort in Londen. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 2 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn meerdere mensen gewond geraakt. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn en hoe zij eraan toe zijn. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De politie is nog op zoek naar één of meerdere schutters. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Waarnemend burgemeester Dornebal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook hadden ze spandoeken met beledigende teksten bij zich. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Zij noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, vannacht regen op veel plekken. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.